Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.
1: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
1: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Mauritshuis en één aan de kant van het buitenhof bij de viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028 en uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
1: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds...

0: Gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan, dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van...

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow. Het is dinsdagochtend. En ja, ik moet eerlijk toegeven, ik had verwacht dat het vanochtend kouder zou zijn. Maar het viel me alles mee. Ik heb een jas meegenomen en onderweg naar eigenlijk ja, de studio, dan loop ik hier over het Spuiplein. De studio zit in de Centrale Bibliotheek. En ik dacht bij mezelf, ja, die meid, die jas was niet nodig. Die jas had ik dus echt lekker thuis kunnen laten. Ja, al zou het waarschijnlijk, ja, je weet het niet, misschien gaan regenen of niet. Ja, het is een groot mysterie. Ik ga zo meteen even uitzoeken wat er allemaal gaat gebeuren rondom het weer. Ik heb gisteren natuurlijk met Huub gesproken. Hij gaf aan van, ja, we hebben nog wel echt een paar dagen dat het wat minder is. Maar vanaf het weekend, jongen, oh, die temperaturen, die gaan stijgen. Ja, dat is echt bizar. Het wordt dus echt super lekker weer als het goed is. Dus ja, ik hou me gewoon echt letterlijk mijn vingers crossed, mijn vingers gekruist. Want ik hoop ook gewoon dat het natuurlijk uitkomt. Ja, aan de andere kant heb ik ook weer zoiets van, als het dan straks zo lekker weer is, ergens volgende week, ik heb ook op internet dingen voorbij zien komen van temperaturen, dat ik dacht van, gaan we dat echt halen? Zou het? Maar dan heb ik weer die stress straks van, oh my god, wat moet ik aan? Dat is sowieso eigenlijk de allergrootste stress in de ochtend. Want ja, in de ochtend is het toch nog wel een beetje, hè, die ochtenddamp, die ochtendtemperatuur. En vanaf het moment dat ik dan om 10 uur hier zo de studio uitloop, de bieb uitloop, is het dan gewoon een heel ander temperatuurtje. Dus dat is eigenlijk wat ik 's ochtends het lastigst vind. Heb jij dat nou 's ochtends ook? Ja, hoe ga je daar dan mee om? Heb jij misschien een goede tip voor mij? Laat het dan even weten. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. En misschien heb jij wel de gouden tip. Laagjes, extra jasje of juist gewoon lekker gaan.

Hand in My Pocket. En ik zei net tegen jou, ja, ik was dus vanochtend met mijn jas aan hier over dat spuiplein aan het rennen. Letterlijk rennen, want ik had zoiets van, meid, je moet snel naar binnen gaan, want je moet nog alles en nog wat klaarzetten. En ik dacht, ja, nee, maar dit is echt warm. Nou, nu heb ik eventjes voor jullie in de tussentijd gekeken van, ja, wat gaat het weer nou allemaal doen? Nou, ik kan alvast verklappen dat jij misschien toch wel een jas mee wil vandaag. Want het begint, ja, vrij, ja, zonnig. Er is wel wat zon, er is ook wat wind. Maar er is gewoon later op de dag kans op regen. Nou, en jij wilt natuurlijk droog overkomen waar je ook naartoe gaat. Dus ja, neem gewoon wel even een jackie mee of een paraplu of een regenjasje. Die kan je vaak nog zo even in je tas proppen. Dat is wel gewoon even heel handig als je vandaag dan voorbereid op pad gaat. Ja, ik zeg maar liever beter safe than sorry. En ja, ik heb dus ook een jas mee. Hij ziet er trouwens onwijs dik uit. Het lijkt echt een onwijze winterjas. Ik had hem ooit online besteld. Ik dacht ook, oh leuk, lekker voor de winter. Maar jongens, die voering, nee, die is er niet hoor. Nee, het is eigenlijk een beetje voor de show dat je denkt van, goh, wat heb jij lekker een warme jas aan? En dan zeg ik, ja, maar dat is niet zo. Hij is wel lekker regenbestendig op dat, als we daar het over hebben. En op zich wel winddicht. Maar echt voor zeg maar koude dagen zou ik mijn jas niet aanraden. Maar voor zo'n dag als vandaag, ja, toch wel goed als hij mee is dan. Mystical Magical.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Hofvijver wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat gebeurt vanwege werkzaamheden voor de renovatie van het Binnenhof. Onder de vijver komt een zogenoemde warmte-koude opslag, waarmee het Binnenhof straks duurzaam verwarmd en gekoeld kan worden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zal uiteindelijk niets meer van de installatie te zien zijn. De politie onderzoekt een beroving op de Kalandkade. Een 40-jarige vrouw werd zaterdagmiddag beroofd tijdens een afspraak via een online verkoopplatform. Drie mannen gingen er met het aangeboden product vandoor en sloegen daarna op de vlucht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Deze week staat bij ons, Den Haag FM, het helemaal in de teken van de Week van het Nieuws. Tot en met vrijdag zijn er van 12 tot 1 extra uitzendingen gepresenteerd door Chicky Traxel. In deze uitzendingen kan jij aanschuiven en zelf ervaren hoe het is om een radio-dj te zijn. Daarnaast kan je ook met onze verslaggevers op straat in gesprek gaan en aangeven wat nieuws voor jou betekent. En dan het weer van vandaag. De dag begint nog met wat zon, maar later neemt de bewolking toe en volgt er regen. Er staat een matige zuidenwind, aan de kust af en toe vrij krachtig, en het wordt zo'n 14 tot 15 graden.

Paradise van Coldplay. En ik mag deze hele week tot vrijdag iedere dag 2 kaarten weggeven. En de kaarten mag ik weggeven voor de voorstelling Dewi aanstaande vrijdag 22 mei om 8:15 in Theater de Regentes. Nou, wat moet jij doen als jij kans wil maken op die kaarten? Dan moet je mij even een app sturen. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. En daarbij hoor ik heel graag waarom jij 2 kaarten verdient voor die voorstelling. Probeer mij te appen tussen 7 en 10. Nou, en dan vanuit alle appjes die ik binnenkrijg, kies ik uiteindelijk degene die de beste reden heeft of de leukste reden heeft om daar naartoe te mogen. Dus tot vrijdag 2 kaarten per dag die ik mag gaan weggeven voor de voorstelling van aanstaande vrijdag. Dus wil je daar kans op maken? Nogmaals, stuur dan een appje naar 070-307-8899. Dit is ook wel een oude gouden. Gangsta's Paradise. Van Coolio.

0: One Way van Lady Gaga. En het is tijd voor de
1: Sanchi's Classic.
0: Altijd weer een favorietje in de uitzending. En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2009. Een zomeravond, je autoraam die staat lekker open. Nou, vrienden naast je in de auto. Je weet wel een beetje die vibe. Die vibe waar we nu naartoe gaan. En wat volgende week sowieso van toepassing is. Met die lekkere temperaturen die er aankomen. En dan komt dit nummer voorbij. I Know You Want Me. En iedereen weet toch hoe het verder gaat. Van Pitbull. Ja, meteen zit je op die goede vibe. En meteen voel je lekker die beat door die auto gaan. En ja, je weet gewoon, dit is gewoon een goede avond. Vooral als je goed gedrest bent. Als je uit huis bent gegaan en bij jezelf dacht... dat ziet er leuk uit vandaag. Dan voel je dit nummer gewoon extra. Want ja, hoe hij zegt, I Know You Want Me. Dan... je toch echt een beetje zo'n streel over je ego van... hey, hell yeah, ik mag er zijn. Dus ik dacht, ja, op deze vroege ochtend... wanneer jij het misschien nog nodig hebt en jezelf aan het klaarmaken bent... en denkt van, ja, ik voel het niet vandaag. Ik zou zeggen, ja, jij voelt het wel. Dan dat komt natuurlijk door Pitbull. 'Cause I know you want me.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis. Het college van BMW wil juist door met de plannen, nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel kost de gemeente ongeveer 400.000 euro per maand. De Haagse Raad wil het besluit doorschuiven naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. En dat zorgde voor de verdeeldheid. Feesten zonder drank en drugs. Het kan bij Holy Grooves Festival op zaterdag 30 mei bij de PIP. Volgens organisator Danny De Lange miste zijn omgeving een alcoholvrij alternatief. Dus besloot hij zelf een festival te organiseren. Dat staat in het teken van muziek, nuchter zijn en het christelijke geloof. Omgeving een alcoholvrij alternatief. Dus besloot hij zelf een festival te organiseren. Dat staat in het teken van muziek, nuchter zijn en het christelijke geloof. Het weer nog bewolkt.

0: omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Hele goeiemorgen. Wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. De allerleukste ochtendshow die Den Haag en stiekem ook Nederland heeft, hè? Vind ik dan zelf. Ik vind het natuurlijk hartstikke gezellig dat jij weer aan het luisteren bent. In dit tweede uur hebben we een hele hoop wat we gaan doen. Want ik ga zo meteen bellen met een raadslid van de VVD. Want er is één dossier in Den Haag en dat blijft gewoon best wel heftig. En dat is natuurlijk het dossier over de mogelijke asielopvang aan de Sportlaan. Nou, daar gaan we dus zo meteen over babbelen. Daarna hebben we natuurlijk ook nog de plaat van de week. Die komt ook nog voorbij. En we gaan nog eventjes bellen met jongerenwerker Dunja. Want zij organiseert een speciale inloopavond voor meiden vanaf 9 jaar. Dus dat komt allemaal in dit uur in ieder geval voorbij. En daarnaast maak jij nog steeds kans ook op 2 kaarten voor de voorstelling aanstaande vrijdag in Theater de Regentes. En de voorstelling heet Davy. Wil jij kans maken op die kaarten? Dan moet je even een appje sturen naar 070-307-8899.

0: Fever Dream van Alex Warren. En je hoort hier bij De Ochtendshow met Sanji. De discussie over de mogelijke asielopvang aan de Sportlaan loopt steeds verderop. De Haagse VVD wil dat de gemeenteraad het college terugfluit. Ondertussen heeft de raad besloten nog geen definitief besluit te nemen over de opvanglocatie in het voormalig Rode Kruis ziekenhuis. Ik praat erover met VVD-raadslid Rutger de Ridder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, de gemeenteraad heeft nu besloten nog geen definitief besluit te nemen over de opvang. Is dat volgens jullie winst of schuift dit het probleem alleen maar vooruit?
1: Nou, wat ons betreft kunnen we prima een besluit nemen over de Sportlaan. Want volgens mij moeten we het gewoon niet doen. Dus er moeten daar geen asielzoekers komen. Die opvang moet daar niet doorgaan. En er is zo ongelooflijk veel gebeurd in de wijk, in de buurten, dat je eigenlijk nu moet zeggen met elkaar: dit besluit dat we eerder hebben genomen is geen goed besluit geweest. We stoppen, we draaien het terug en we gaan kijken wat wel past op deze locatie.
0: Ja, want het zorgt voor echt heel veel emotie, dit dossier in de stad.
1: Ja.
0: Je ziet ook dat mensen echt wel tegenover elkaar beginnen te staan. De meningen lopen steeds verder uit elkaar. Ja, hoe kunnen we dan als stad ervoor zorgen dat dit niet verder oploopt?
1: Nou, het is best wel ingewikkeld, hè. Want aan de ene kant denk je, omdat mensen het misschien niet willen, moet je het per se, moet je niet gelijk zeggen, dan stoppen we er maar mee. Maar dit is zo'n zwaar beladen onderwerp, dat je eigenlijk moet denken, dit gaat gewoon niet goed. En dit zet inderdaad mensen zo tegenover elkaar, die buurten tegenover elkaar, mensen die positief zijn tegenover negatief, mensen die daar rel komen schoppen. Nou, al dat soort ellende moeten we dan toch maar bekijken. Laten we het dan maar even niet doen en op een andere plek kijken of de asielopvang wel past. En opnieuw naar de tekentafel. Ik denk dat dat echt belangrijk is.
0: Ja, want ook tijdens de verkiezingen zagen we dat de Sportlaan echt wel een grote rol speelde. Verwacht je ook dat dit uiteindelijk een rol blijft spelen in de coalitieonderhandelingen die nu aan de gang zijn ook?
1: Hart van Den Haag heeft natuurlijk wel een belofte gedaan aan de bewoners van de Vogelwijk, Bomenbuurt, Bloemenbuurt. En met 35% van de stemmen in de Vogelwijk ook echt wel een duidelijk signaal gekregen van de kiezer. Dat wat zij zeiden, namelijk geen opvang op de Sportlaan, dat voor hun belangrijk is. Dus die belofte moet wel waargemaakt worden. En dan denk ik, met die 16 zetels kan Hart van Den Haag volgens mij best wel nu die keuze forceren. Ze zijn natuurlijk aan het onderhandelen. Ik heb geen idee wat daar besproken wordt natuurlijk. Maar ik denk dat we dit gewoon niet moeten doen. En dat je ook beloftes waar moet maken.
0: Ja, inderdaad. En als ze vanuit de VVD zijn, jullie daar naar mogen kijken van, wat zou voor jullie dan eigenlijk de perfecte oplossing zijn voor ook bijvoorbeeld de locatie aan de Sportlaan? Want dat staat nu natuurlijk gewoon leeg.
1: Zeker. We hebben in het verleden eigenlijk eerder al, toen er nog eigendom was, toen nog in gebruik was, zelfs als ziekenhuis, hebben we al een keuze gemaakt dat we daar oudere woningen wilden en starterswoningen. En wat ons betreft moet je gewoon nu zo snel mogelijk overgaan tot de permanente bouw. Dus juist die woningen die we zo nodig hebben voor de Vogelwijk, de Bloemenbuurt, de Bomenbuurt. Om die daar te realiseren, dat hoeft echt geen 7 jaar te duren, hè, wat het college dan nu voorstelt voor de tussentijd. Je kan volgens mij prima daar gewoon nu in 2-3 jaar tijd dat gerealiseerd hebben. Dat moet echt wel kunnen. Want dan kan je ook makkelijker, er is heel veel discussie over stikstof en over natuurvergunningen. Je kan veel makkelijker met nieuwbouw of met grootschalige transformatie, veel makkelijker aan die regels voldoen. En dat zou je gewoon kunnen doen.
0: Ja, dus jullie willen dan eigenlijk insteken op het grote woningtekort wat er ook is?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, nee. En verwacht je verder nog dat dit verder een heel groot probleem gaat worden, dit dossier? Of heb je wel goede hoop voor de toekomst?
1: Dat is wel belangrijk. Donderdag hebben we een debat hierover in de gemeenteraad. En het is echt belangrijk dat we een debat hierover kunnen voeren. Want het college heeft vorige week vrijdag ons een brief gestuurd. En in die brief staat dat zij, ook al zou de gemeenteraad geen keuze maken, geen besluit maken, nemen, dan gaan zij alsnog over tot het verlenen van een vergunning voor de tijdelijke opvanglocatie voor de asiel. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. De gemeenteraad heeft het laatste woord. En als Haagse VVD zeggen wij, daar moet echt de gemeenteraad een stokje voor steken. Dus ik hoop ook dat de gemeenteraad aan onze zijde staat om te zeggen, college, u mag geen keuzes maken. De gemeenteraad gaat erover, u niet.
0: Ja, precies. Het kan donderdag nog best wel een pittige vergadering worden als ik het zo hoor.
1: Ja, kijk, en ons gaat het er niet om het pittig te maken, om het vervelend te maken. Het gaat ons erom dat wij doen wat werkt voor die bewoners van de Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt. En dat we ook een beetje realistische politiek voeren. Als dit zo ongelooflijk zwaar ligt, bij de mensen daar. Ja, dan moeten we misschien terug naar de tekentafel. Dan moet je soms ook je verlies nemen en een beetje durven om te zeggen, nou, dat besluit wat we hebben genomen is gewoon niet goed genoeg geweest. We gaan dat opnieuw doen.
0: Nou, dankjewel Rutger de Ridder. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er donderdag allemaal uitkomt. En wij hier bij Den Haag FM volgen dat natuurlijk ook op de voet. En willen mensen daar ook meer over volgen, dan kan dat natuurlijk via onze website www.denhaagfm.nl. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: We zitten in de week van het nieuws. En tijdens deze week kan jij ook kennis maken met ons en even echt letterlijk een kijkje nemen achter de schermen. We hebben tot en met vrijdag, iedere dag, een speciale uitzending. Dat is van 12 tot 1. En deze uitzending is eigenlijk speciaal gemaakt voor jou, om zelf ook eigenlijk even te komen kijken van, nou maar hoe werkt dat nou op de radio? Mag ik zelf muziek uitkiezen? Of moet ik je juist aan bepaalde regels houden? Wat zeg ik tussendoor? Of hoe werken juist al die knopjes? Doe je alles zelf? Of wordt het voor je gedaan? Al die vragen kunnen dus voor jou ook beantwoord worden. En sterker nog, jij mag zelf even hier op mijn plekje komen staan en dan even voelen hoe dat dan is. En misschien mag je even een knopje omhoog doen, want ik zal het je vast verklappen. Wij bedienen de knoppen zelf. En dan kan je alvast even voelen van, oh, hoe werkt dat nou? Hoe gaat het nou allemaal? Nou, mijn collega Chicky Traxel doet dus elke dag een speciale uitzending. Speciaal helemaal in het thema van deze week. De week waarin wij dus ja echt eventjes naar het nieuws gaan kijken. De week van het nieuws. En als jij zoiets hebt van, oké, heel leuk en interessant, maar ik kijk liever een beetje op de achtergrond mee, dan kan dat ook. Kom gewoon naar de centrale bibliotheek. Daar staat ons studiootje. En daar kan je gezellig meekijken. Nou, ben jij nou meer geïnteresseerd in wat verslaggevers doen? Die gaan echt op pad. Die gaan naar buiten. Die spreken mensen op straat aan. Of die gaan juist op de dingen die in de stad gebeuren. Die gaan daarop af. Met hun kun je ook in gesprek gaan. Nou, hun zullen deze week vooral ook heel erg veel in de stad te vinden zijn. En hun gaan met jou heel graag het gesprek aan naar wat betekent nieuws nou voor jou. Dus deze hele week hier bij Den Haag FM is het ja de week van het nieuws. En om dat af te sluiten staan wij volgende week 30 mei. Zaterdag 30 mei staan we ook op de open dag van Omroep West. Daar staan we met ons Den Haag FM tent. En dan gaan we ook jingles opnemen. Nou, en een jingle, dat is bijvoorbeeld, ik ga het jullie eventjes laten horen, zodat jullie precies weten waar ik het over heb. Een jingletje is bijvoorbeeld dit.
1: Zo, dag. Daar is ze weer. Jouw girl op de Haag FM, Sanji.
0: Dat is bijvoorbeeld een jingle. Nou, dat kunnen wij dus tussendoor lekker afspelen, lekker laten horen. Maar op de open dag van Omroep West, dus waar wij als Den Haag FM staan, kan jij ook een jingle gaan opnemen. En de allerleukste jingles, die gaan we ook gewoon hier op de radio gebruiken. Dus er is onwijs veel te doen. Wil je meer informatie, stuur ons dan gewoon even een berichtje of neem contact op via de app. Je kan ons een appje sturen naar 070-307-8899. En wij hopen jou in ieder geval deze week te ontmoeten.

0: Beautiful.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Hofvijver wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat gebeurt vanwege werkzaamheden voor de renovatie van het Binnenhof. Onder de vijver komt een zogenoemde warmte-koude opslag, waarmee het Binnenhof straks duurzaam verwarmd en gekoeld kan worden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zal uiteindelijk niets meer van de installatie te zien zijn. De politie onderzoekt een beroving op de Kalandkade. Een 40-jarige vrouw werd zaterdagmiddag beroofd tijdens een afspraak via een online verkoopplatform. Drie mannen gingen er met het aangeboden product vandoor en sloegen daarna op de vlucht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Deze week staat bij ons, Den Haag FM, het helemaal in het teken van de week van het nieuws. Tot en met vrijdag zijn er van 12 tot 1 extra uitzendingen gepresenteerd door Chicky Traxel. In deze uitzendingen kun jij aanschuiven en zelf ervaren hoe het is om een radio-dj te zijn. Daarnaast kan je met onze verslaggevers op straat in gesprek gaan en aangeven wat nieuws voor jou betekent. En dan het weer van vandaag. De dag begint nog met wat zon, maar later neemt de bewolking toe en volgt er regen. Er staat een matige zuidenwind, aan de kust af en toe vrij krachtig. En het wordt vandaag zo'n 14 tot 15 graden.

0: Het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd die eigenlijk perfect past bij wat het weer momenteel met ons doet. Want we zijn helemaal klaar voor die warme, mooie dagen. We hebben al een klein beetje gehad, dus we willen meer. Maar het weer zit echt nog wel een beetje tegen, want er is buiten onwijs veel water. Nou, en omdat ik die twee dingen samen zag, dacht ik bij mezelf, ik ga een nummertje nomineren wat daar perfect bij past. En dat heb ik dus ook voor jou gekozen. En daarom is de plaat van de week niemand minder dan Tyla met, jongens, ja, je raadt het al, het nummer Water natuurlijk.

0: Er zijn heel veel mensen bezig met jongerenwerk. En zo ook Dunja. Dunja houdt zich vooral bezig eigenlijk met jonge meiden. Ze werkt dus ook met jonge meiden hier zo in Den Haag. En ik heb haar op dit moment aan de telefoon. Goedemorgen, Dunja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, wat klinkt je lekker vrolijk. Heerlijk. Nou, jij richt je dus vooral op meiden.
1: Yes.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk nog best wel een jonge vrouw. Ik ben 21 jaar. En als jonge meid heb ik eigenlijk zelf misschien wel een rolmodel gemist. En ik probeer dat eigenlijk nu te zijn voor de meiden in Den Haag. En hun echt bij te staan bij verschillende vraagstukken die ze hebben. Dus daar hou ik me heel erg mee bezig en daar hou ik mijn voldoening ook uit.
0: Oh, wat goed. En ik denk dat het ook super belangrijk is. Vooral eigenlijk in onze bewegelijke stad, om het maar zo te noemen. En wat voor dingen hou je dan allemaal mee bezig? Organiseer je nog speciale bijeenkomsten? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, als jongerenwerker zelf, als meidenwerker, hou ik me heel erg bezig met hele laagdrempelige bijeenkomsten. Zoals echt meidenbijeenkomsten. Dat is gewoon heel laagdrempelig. Bijvoorbeeld gaat kletsen met de meiden, verven, knutselen. Maar echt op grootstedelijk niveau zijn we bezig met een stedelijk meidenwerkevenement. Waar verschillende organisaties die zich bezighouden met de doelgroep meiden zich bij aanhaken. En dat is vanuit Level Up. Daar kun je ons ook echt op volgen. Waar allerlei organisaties eigenlijk onderdeel van zijn. En dat stedelijke meidenwerkevenement, dat zal ook hopelijk plaatsvinden 27 september in een hele mooie locatie. Kan ik nog niet verklappen, maar wel in Den Haag. En dat zal echt heel mooi en groot uitgepakt worden om echt die meiden een podium te geven en te laten zien dat ze er ook toe doen.
0: En vanaf welke leeftijd kunnen die meiden dan aansluiten?
1: Dat is vanaf 12 jaar tot 27, als ik me niet vergis hoor. Maar het is een hele grote, brede doelgroep. En we proberen er eigenlijk voor alle meiden te zijn. En ook voor alle meiden iets te hebben waar ze uit kunnen halen. Maar het is met name echt gewoon een gezellige middag waarin meiden nieuwe andere vriendinnen kunnen leren kennen. En nieuwe inzichten kunnen opdoen.
0: Dus ook als ik nu al een beetje dan moet denken aan 27 september, zei je, dan moet ik ook denken dat er bijvoorbeeld dat ze met elkaar dus kunnen gaan verven of een activiteit met elkaar kunnen beleven.
1: Ja, dat zou kunnen. We zijn nog heel erg aan het kijken, oké, hoe gaan we zo'n evenement vormgeven? Dus daar zijn we druk mee bezig. We gaan ook een meidentour doen. En dat houdt in dat we eigenlijk langs alle wijkcentrums gaan in alle stadsdelen. Om input te halen bij die meiden. Van oké, wat zouden jullie leuk vinden voor zo'n stedelijk meidenwerkevenement? Maar ook professionals. En daar zoeken we eigenlijk nog de meiden voor. Professionals voor. Dus stel je voor, je bent een meisje of een professional die dit nu hoort. En die denkt, oh, dit zou ik super leuk vinden. Hou dan ook de Level Up account
0: Hou
1: dat even in de gaten. Want daar dat is eigenlijk een soort van overkoepelende account waar je eigenlijk van alle organisaties kan weten van oké, wat speelt er nu en in welke stad zijn ze of in welke stadsdeel zijn ze nu. Omdat we dan, dat zoeken we nog, echt de meiden die input willen leveren aan hè.
0: Ja.
1: Om zo'n evenement eruit te zien.
0: Nou, dus eigenlijk dus ben jij een jonge dame, om maar even zo te noemen, tussen de 12 en de 21 jaar. En heb je zoiets van, oh, ik wil zelf wel ook naar deze bijeenkomst komen. Of ben jij misschien zelf professional en zou je een bijdrage willen leveren? Neem nog vooral even contact op met Level Up. Daar kan je gewoon overal vinden. Volgens mij ook op Instagram, website.
1: Op website is er nog niet. Maar volgens mij
0: die komt eraan.
1: LinkedIn en alles. Instagram zijn echt overal. En dat is gewoon fijn om dan één account te hebben waar je dan meteen...
0: Waar je alles kan vinden.
1: Ja, waar je alles kan zien en hoe het eraan toe gaat. En wordt dat, ja.
0: Nou, perfect. Dankjewel, Dunja. En ga vooral zo door. En ik vind het hartstikke mooi jij je inzet voor de ladies.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Podium Paard aan de Prinsengracht krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog voorbij gaan aan Den Haag vaak, zegt Jurie Gordijn van Paard.
7: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot. En die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
6: Het eerste optreden, dat van de Nederlandse band Yin Yin, staat op het podium op woensdag 17 juli. Het Haagse college van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit.
8: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als we dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
6: Het gaat.
8: Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
6: Het gaat om de opvang van zo'n

0: patiënt in de Mesdag-kliniek april vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie had de Syriër mogelijk een terroristisch motief. Malakhev kreeg voor de drievoudige steekpartij in Den Haag TBS met dwangverpleging opgelegd. In de kliniek ging hij opnieuw in de fout, zegt het OM. Het weer nog bewolkt, regen, ook wat zon, de maximaal ongeveer 15 graden. Morgen een graad of 18. De dagen erna droog en elke dag een beetje warmer. Vrijdag en zaterdag boven de 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:08 en jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Het laatste uurtje is alweer aangebroken, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Want zometeen heb ik te gekke gasten hier in de uitzending. En hun gaan geld inzamelen voor het goede doel. En ja, ze zien er ook allemaal wel hartstikke leuk uit, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Dus ik wil je ook even adviseren om zeker even in te schakelen via de livestream. Dat kan via Den Haag TV of gewoon via de app of via de website www.denhaagfm.nl.

0: Miles away. En ja, ik zei het net al, ik heb heel veel gezelligheid hier zo in de uitzending. Want ik heb hier bij mij echt ja, een paar topheren zitten. Want hun gaan tatoeëren voor het goede doel. En dat is dus aanstaande zondag al. Nou, allereerst eigenlijk voordat we in gaan zoomen op tatoeëren voor het goede doel en wat jullie precies gaan doen, wil ik natuurlijk even weten met wie ik te maken heb. En ik, ja, welke kant bijt af?
1: Ik wil beginnen. Nou, mijn naam is Tattoo Chives en je kan me kennen van de tattoos van onder andere Noah Lang. De eigenaar van Tattoo Shop Kwaliteit. En ja, that's it. Trotse vader.
0: En van leuke video's online.
1: En inderdaad, heel veel video's. Maar ja, dat ben ik in de notendop.
0: En wie zit er naast jou?
2: Ik ben Julian, artiestennaam is Hugh Status. En ik werk bij Kwaliteit, 26 jaar, ook trotse vader. Van een kleintje van 8 maanden.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja,
0: nog.
2: Dankjewel. En ja, ik doe voor de eerste keer mee dit jaar. Dus we gaan het zien. Ik heb er zin in.
3: Ja, dan neem ik het verder over. Ja. Mijn naam is Randy. Sta wel bekend als Ramos Inc. Werk ook bij Kwaliteit. Met deze geweldige jongens. En ook trotse vader van 2. Meisje en een jongen. En ja, we gaan dit weer doen voor de 2e keer. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Toen zaten we ook, nou niet hier, maar op een andere locatie. En ja.
0: Ja, nou leuk. Ja, we hebben alleen nog maar gezegd natuurlijk voor het goede doel. Ik hoor jullie zijn allemaal vaders. En dat sluit eigenlijk ook perfect aan voor welk doel jullie dit doen. Want voor welk doel gaan jullie eigenlijk dan geld inzamelen?
1: Voor de kleine kinderen van Sophia Kinderziekenhuis. Dus de kinderen die het helaas niet zo... niet dezelfde gezondheid mogen genieten als die wij hebben. Of die onze kinderen, want we hebben allemaal gezonde kinderen. Dus gelukkig ook helemaal niet zoveel ervaring met kinderen die niet zo lekker gaan. Maar daarvoor komen we samen en doen we dit mooie doel voor de 2e keer. En ja.
0: Dus... Ja, supermooi. En ja, je zegt zelf, jullie hebben zelf godzijdank allemaal gezonde kinderen. Hoe kom je er dan toch bij om ja, voor dit doel uiteindelijk te kiezen?
3: Ja, ik denk toch wel zwakte voor kinderen. Natuurlijk. En ja, je bent dan op zo'n jonge leeftijd. Je komt net om de hoek kijken en je hebt alweer iets. En,
0: ja.
3: Ja, dat doet toch wel iets met ons. Vooral omdat we ook natuurlijk allemaal kinderen hebben.
0: Ja. Dus, ja, dat kan ik goed begrijpen. Ja, vorig jaar hebben jullie dus ook deze actie gedaan. Toen was hij volgens mij ook zeer geslaagd. En toen zijn jullie op een gegeven moment ook zelf naar dat ziekenhuis toegegaan. En hebben jullie ook nog workshops met die kinderen daar gedaan.
1: Ja.
3: Ja, klopt.
1: Ja, dat was wel echt leuk. Ja. Tenminste, leuk in die zin. Ja, het was eigenlijk
0: nou ja, het was wel leuk. Het was even, denk ik, ja, ondanks alle ja, rotdingen en zware dingen waar ze in zitten, even toch een vorm van ontspanning ook.
1: Ja. Het meest verrassende vond ik eigenlijk van die dag, is dat ik had me een soort van ingesteld op hele zieke kinderen. En oh, hoe ga ik mijn hart beschermen? Dat ik straks niet alleen nog maar dingen voor die zieke kindjes wil doen. Maar het meeste wat me het meest is bijgebleven is eigenlijk de ouders. Want de ouders die zitten daar maar te wachten op het nieuws van hun kind. Die zitten daar dagen, soms weken. Sommigen leven letterlijk in dat ziekenhuis.
0: Ja.
1: En uiteindelijk denk ik dat die dag, we kwamen voor de kinderen, maar we hebben misschien nog wel het meest gegeven aan de ouders eigenlijk. Die waren het meest dankbaar dat we daar waren.
0: Ja, want misschien een rare vraag, maar denk je in die zin dat het voor die kinderen soms is het echt hun leven en kennen ze ook niet anders? En is hun leven in het ziekenhuis en misschien vriendjes maken in het ziekenhuis? En voor die ouders is het misschien juist een hele switch van oké, ineens hebben we een ziekenhuisleven, dat het misschien juist voor de ouder ook op die manier moeilijker te accepteren is.
1: Ja, nee, je zou je versteld staan hoeveel er ook wordt gedaan voor die kinderen. Dus die kinderen dan vertel je, en hoe ziet je leven hier eruit? Ja, ik word opgehaald met de taxi uit... Sommigen komen helemaal uit het noorden of uit het oosten van het land. Want Sophia Kinderziekenhuis is het ziekenhuis van Nederland. En die zitten dan in een luxe taxi eigenlijk. Worden ze opgehaald en gebracht. En die mogen in hele mooie auto's worden ze rondgereden. Er zijn allemaal activiteiten eigenlijk voor die kinderen. En die ouders zijn eigenlijk met hun volwassen verstand... die zien het allemaal gebeuren. En die moeten ondertussen al die shit zeg maar verwerken. Terwijl die kinderen eigenlijk wordt hun tijd... sommigen helaas korte tijd hier... Eigenlijk wel heel erg, er wordt heel veel voor gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat de kinderen inderdaad zelf niet zo direct heel erg doorhebben dat ze een zwaar leven hebben of zo. Ze zitten vaak ook op scholen voor zieke kinderen.
0: Ja, dus dan wordt dat eigenlijk ook je wereld. En dan sta je er misschien net iets minder bij stil. Niet weggenomen, dat is natuurlijk met heel veel pijn en klachten leven. Vorig jaar hebben jullie best wel een groot bedrag opgehaald. Wat hebben jullie vorig jaar opgehaald?
3: Nou, we hebben €5.000 opgehaald voor Sophia Kinderziekenhuis. En nou ja, we hebben dit jaar niet echt per se een doel of dat we dat willen overtreffen of iets. We willen gewoon net als vorig jaar gewoon een succesvolle dag van maken. En een leuke dag. En kijken wat dit jaar opbrengen. Ja.
0: Ja, precies. Nou, je bent heel bescheiden erin. Maar ik wil wel gewoon zeggen, we gaan... ik zeg gewoon we, maar ja. Jullie gaan dit jaar wel daaroverheen. Dat is ik, toch?
1: Ja, sowieso. We hebben nu al bijna €1.000 opgehaald, hè. Dus we zitten nu al echt op koers om sowieso volgend jaar te gaan overtreffen.
0: Ja, perfect. Ja, ik wil zo meteen even verder inzoomen op hoe je dan kan doneren... en hoe je mee kan doen aan deze mooie actie. Maar eerst gaan we nog even naar een nummertje. Die on this hill.

0: ken je toch.
1: Ja, bij mij hier in de studio zitten nog steeds de mannen van Quality Tets. En hun gaan aankomende zondag gaan ze geld inzamelen voor het goede doel. Ja, aanstaande zondag dus, van 10 tot 4. Ja, hoe kunnen mensen meedoen met deze actie?
2: Oké, verschillende manieren. Jules, wil jij dat vertellen?
3: Ja, je kan natuurlijk zondag naar de shop zelf komen om getatoeëerd te worden voor 50 euro.
1: Dat is niks.
3: Nee, dat is natuurlijk niks. Dat geld wordt allemaal gedoneerd aan het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast kan je ook geld doneren via volgens mij een linkje.
2: Een link, een hele lastige link. Maar als je mij volgt op Instagram, dan staat die op het verhaal.
3: Maar...
2: Oh, ja.
3: Het leukste... Wij hebben ook... 3 hele mooie voetbalshirts die wij gaan veilen.
2: Gesigneerd.
3: Ja, mag ik namen noemen?
2: Ja.
1: Ja, ik wil wel weten van wie voetbalshirts zijn.
3: Oké. We hebben een shirt van Noah Lang van Galatasaray. We hebben een shirt van Jordan Bos van Feyenoord. En een shirt van Denso Casius van AZ. En die worden morgen, volgens mij als ik het goed zeg, om 19:30 s'avonds worden die geveild online.
2: En, live ook.
3: Ja, live.
2: Op Instagram, dus je moet ons wel volgen, inderdaad.
1: En wat zijn dan een beetje bedragen wat je zo'n shirt kan veilen? Kijk, ik heb niet zoveel verstand van die voetbalshirts, hè?
3: Dan kan je beter aan Moetewa vragen.
2: Nou, oké. Vorig jaar hadden we een paar toppers. Maar voor de... dus vorig jaar hebben we hetzelfde gedaan. We hebben shirtjes geveild voor rond de 200 euro, 250 euro. Maar ik verwacht toch wel dat het shirt van Noah Lang richting de 1000 euro gaat opleveren.
1: Wow.
2: Dat is wel een beetje het doel.
1: Ja. Oh, dus als jij dat shirt dus ook wil bemachtigen, dan moet je morgen dus naar die livestream kijken.
2: Ja, zeker weten. Naar de live, 19:30 op het Instagram-account van Tattoo Chipes. En Qualiteits, denk ik ook. We gaan op zoveel mogelijk kanalen tegelijkertijd live, maar Tattoo Chipes is 100% zeker. Ja, en we gaan. Dat is een van de dingen die we gaan veilen, ja.
1: Ja, dus je kan eigenlijk meedoen met deze actie. Dus of door mee te doen met de veiling van het shirt. Of door dus zondag een tatoeage te nemen. Nou, jullie zeggen een tatoeage voor 50 euro. Nou, ik wil nog heel veel tatoeages. Kan ik dan nu eventjes mijn hele ontwerp meenemen en jullie zetten dat erop voor 50 euro?
2: Goeie vraag.
1: Ja, ik heb nog echt wel ideeën. Ik heb nog heel veel ruimte om mijn been, zeg maar. Want die moet af.
2: Randy, vertel.
4: Nee, we hebben alleen wat flesjes. Hebben we op de site op de pagina van Qualiteit. En daaruit kan je dus kiezen wat je zou willen. En mocht je grotere projecten willen, ja, dan moeten we dan een consult voor inboeken. Maar voor die dag is het meer echt voor de kleine flesjes. Bestaande flesjes van ons. En niet dat heel vaak denken mensen van... oh, ik kom met allemaal ideeën, ik kom met dit plaatje wil ik... en al dat soort dingen, ja, dat doen we niet. Het zijn gewoon bestaande plaatjes, dus het is wel handig om van tevoren te weten... dat ze even kunnen scrollen, even kijken of er iets tussen zit. En van daaruit, maken we dan gebruik van.
1: En nou, stel je voor, je wilt geen shirt en je wilt ook geen tatoeage... maar je wilt wel doneren. Dus dan kan je via de link doneren.
2: Ja, we hebben nog een hele mooie manier.
1: Oh, nou, dan wil ik dat wel natuurlijk weten.
2: We zijn bedrijven gaan benaderen. En onder andere Puur Mieke, Flowy van spijkermatten.nl. We hebben Beef Boutique, die doet mee. We hebben Fox Gym, die doet mee. Barbershop Strak. Dus er zijn allemaal hele mooie bedrijven die eigenlijk een item hebben gedoneerd. Dat kan dus een gratis behandeling zijn of een... iets wat hun aan te bieden hebben. En dat zit dus allemaal in een goodiebag gestopt... waardoor we de waarde van die goodiebag zo hoog mogelijk hebben geprobeerd te maken. En die verkopen we voor 25 euro en voor 50 euro. Dus in die voor 50 euro zit natuurlijk nog ietsjes meer. Maar dat is nog een mooie manier. Wil je naar de dag toekomen, wil je niet per se een tattoo... maar wil je wel de vibe ook voelen, want het wordt ook wel echt een feestje. We hebben live DJ. We maken er echt een feestje van. En wil je doneren, maar... hoef je dus geen tattoo, dan neem je een goodiebag. En de echte diehards, die nemen natuurlijk meerdere tattoos en een goodiebag. En die doneren ook nog op de donatielink. Maar ja, hè?
1: Nou ja, ik vind het hartstikke mooi. Ja, goed, ik zou zeggen inderdaad, kijk allemaal eventjes in je portemonnee... wat jij kan missen voor dit mooie goede doel. En volgende week spreken jullie weer, want dan ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd... naar wat er uiteindelijk ook is opgehaald.
2: Yes, yes? Ik weten.
1: Nou, dus heel veel succes aanstaande zondag van 10 tot 4.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Hofvijver wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat gebeurt vanwege werkzaamheden voor de renovatie van het Binnenhof. Onder de vijver komt een zogenoemde warmte-koude opslag, waarmee het Binnenhof straks duurzaam verwarmd en gekoeld kan worden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zal uiteindelijk niets meer van de installatie te zien zijn. De politie onderzoekt een beroving op de Kalandkade. Een 40-jarige vrouw werd zaterdagmiddag beroofd tijdens een afspraak via een online verkoopplatform. Drie mannen gingen er met het aangeboden product vandoor en sloegen daarna op de vlucht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Deze week staat bij ons, Den Haag FM, het helemaal in het teken van de week van het nieuws. Tot en met vrijdag zijn er van 12 tot 1 extra uitzendingen gepresenteerd door Chicky Traxel. In deze uitzending kan je aanschuiven en zelf ervaren hoe het is om radio-dj te zijn. Daarnaast kun je met ons verslaggevers op straat in gesprek gaan en aangeven wat nieuws voor jou betekent. En dan het weer van vandaag. De dag begint met nog wat zon, maar later neemt de bewolking toe en volgt er regen. Er staat een matige zuidenwind, aan de kust af en toe vrij krachtig, en het wordt zo'n 14 tot 15 graden.

0: De Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar de kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk bam in paardcafé. De kleine zaal is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased. En in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je dan Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen blablabla. En ik echt zo, yo no hablo español. En dan denken ze echt, huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, want hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Nou, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, want dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin. Ja. En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Daar echt opnieuw, nog een keer. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord waarvan je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna?
2: Oh, er zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in
2: ja,
1: muziek.
2: Ja, het zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitlopen te schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja. De release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon een soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon ja. het belangrijkste. Eigenlijk.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja. Ja, ik zou zeggen, kondig jij het nog een keer aan? Dan start ik hem in.
2: Yes. Hier is Mujeres Fuertes. Las mujeres.

0: Voor de ochtendshow zit het er bijna op. Maar jullie gaan zometeen natuurlijk lekker luisteren naar Haagse Bakkie. En vandaag gaan jullie dat doen met Chicky.
1: Ja, goedemorgen.
0: Good morning, hoe is het?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, je ziet er ook weer lekker stralend uit. Altijd weer in die mooie, fennende kleuren.
1: Ja,
0: love
1: paars
0: it.
1: En koraal.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik heb me laten vertellen door jou dat het koraal is.
1: Nou, zo. Ik had gehoopt toen ik hem kocht hoor. Want ik had deze dan online gekocht. En toen dacht ik dat het echt wel meer oranje koraal was. En het was toch iets meer roze dan ik had gehoopt. Maar ja, ik hou ook van roze.
0: Ja, want ik heb gisteren geleerd dat
1: ja,
0: jij
1: alle kleuren
0: mooi vindt.
1: Dat was helemaal.
0: Ja, en dat represent jij ook altijd. Want je komt altijd mooie allerlei kleuren langs.
1: Yes, en dat is mooi hè, want het is die Hague Pride. Dus dat is ook met alle kleuren.
0: Dat is waar, dat is ja. Waar. Pas helemaal erin. Ja, en daarnaast natuurlijk die Hague Pride. Maar hebben we hier bij Den Haag FM natuurlijk ook een speciale week.
1: De week van het nieuws. Superleuk. Gisteren was de eerste speciale aflevering. Nou, vandaag de tweede, de hele week nog. En ik had iemand die wil graag zelf nieuws maken. En die kwam gewoon meekijken. En die heeft zelf ook achter de knoppen gezeten. Dus ja, dat is mogelijk. Als je dat wil, grijp je kans. Want het kan alleen deze week. Kan je ook op onze plek zitten.
0: Ja, super gaaf. En als je dat dan ziet, hè. Want jij presteert dat dan. Heb je dan ook zoiets van, oh ja, ik zie echt wel die enthousiasme van wat jezelf ooit jaren geleden had. Toen je voor de eerste keer achter die knoppen ging staan.
1: Nee, ik ben echt een soort van per ongeluk op de radio terechtgekomen, zeg maar. Ja, echt gewoon best wel random. Maar ik had ook verschillende collega's, strakjes ook weer. Ook een tegelwinnaar had ik. En dat is een collega's helemaal uit Amsterdam. En die schrijft voor de krant. En ja, wat wel echt heerlijk is, we kunnen natuurlijk uren praten over ons werk, want we houden er allemaal van. En dat is wel mooi dat je dan wel de drijfveren, zeg maar, dat je die wel herkent. Ja, ik hou niet van onrecht en ik wil dat dan aan de kaak stellen, weet je. Dus ja, dat vind ik wel mooi. En dan denk ik, oh ja, dat heb ik ook.
0: Ja, oh, dat zijn van die dingen waar je lekker energie van krijgt. Ja. Dat is dus straks van 12 tot 1.
1: Ja.
0: Dat spoel ik nog even terug, want we hebben natuurlijk eerst nog van 10 tot 12. In de Haagse Bakkie.
1: Daarvoor nieuwe muziek uit Den Haag. En we gaan ook even terugblikken met Cesar Zuiderwijk. Want die had afgelopen weekend een soort van benefiet-event hier in Amare. Onwijs succesvol. En even denken, wat had ik nou nog meer? Ja, och, heel veel. Het is echt wel weer een vol Haagse Bakkie.
0: Ja, heerlijk.
1: Niet een half Haagse Bakkie. Helemaal vol.
0: Helemaal vol, ja. Nou, lekker. Ik zou zeggen, schenk die koffie maar in. Want Chicky is er helemaal klaar voor. En mij horen jullie morgen weer van 7 tot 10.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Dit is
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Podium Paard aan de Prinsengracht krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog voorbij gaan aan Den Haag vaak, zegt Juri Gordijn van Paard.
8: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot en die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
7: Het eerste optreden, dat van de Nederlandse band Yin Yin, staat op het podium op woensdag 17 juli. Het Haagse College van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit.
9: Ja, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
7: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. En uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten. Een raadsmeerderheid wil de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie toch afwachten. Malek F., die in 2018 3 mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek april vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie had de Syriër mogelijk een terroristisch motief. Malek F. kreeg voor de drievoudige steekpartij in Den Haag TBS met dwangverpleging opgelegd. In de kliniek ging hij opnieuw in de fout, zegt het OM. Het weer nog bewolkt, regen, ook wat zon, de maximaal ongeveer 15 graden. Morgen een graad of 18. De dagen erna droog en elke dag een beetje warmer. Vrijdag en zaterdag boven de 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: dat is heerlijk wakker worden, zeg. Calvin Harris en Pharrell Feels hier op Den Haag FM. Je luistert naar...
1: Haags Wakker.
0: Ja, het is 10:15. Tot 12:00 ben ik bij je met Haags Bakkie. En daarna blijf ik lekker zitten, want het is de week van het nieuws. Dus dan spreek ik met allemaal journalisten over het vak, wat ze doen. Een kijkje achter de schermen hier bij Den Haag FM. En het is natuurlijk niet alleen radio, maar het is ook televisie en natuurlijk online en de socials. Dus van alles komt voorbij. Mocht je nou zin hebben om een kijkje te nemen achter de schermen, nou letterlijk hier achter de knoppen, en wil je de mic overnemen van mij, dat kan de hele week tussen 12 en 1. Dus laat het me weten. Je kan appen, hè? 070-307-8899. 070-307-8899. Ja, en in Haags Bakkie vandaag heel veel muziek. En ook, films. Aan de overkant zit natuurlijk, meerdere bioscopen. En er is een leuk filmfestival waar ik ook al ben geweest. Dus straks meer over films, maar ook heel veel muziek. En over muziek gesproken...
1: Effen na 11.
0: Ja, de Effen na 11. Dan kan jij bepalen welke plaat ik ga draaien. Even na 11. Na het nieuws ga ik de plaat draaien die jij kiest. En het is het ABC. We zijn bij de F beland. En vandaag is Fleetwood Mac aan de beurt. Daar kan je uit kiezen. Dreams of the Chain. Nou, als je even niet meer weet hoe dat klinkt, dan ga ik je helpen. Ik ga het even voor je draaien. Dreams of the Chain van Fleetwood Mac. Dat is de keuze voor de FNA 11 plaat van vandaag.

0: Ja, totaal verschillend. Maar allebei Fleetwood Mac. Laat me weten wat ik strakjes moet draaien. Even na 11. En natuurlijk draai ik ook Haagse muziek voor je. Somjeu.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.
0: Dark Before Dawn. Hier op jouw Den Haag FM van Somjeu.

0: Ach, ze is zo goed, Olivia Dean. En ze is ook nog zo knap. En ik baalde dat ik vorige week niet bij het concert was. Ik hoorde van iedereen dat het fantastisch was.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. Ja, en wat ook fantastisch is, is dat ik natuurlijk in de bibliotheek zit, aan het spui, midden op het centrum, in het centrum. En ja, daar gebeurt nogal wat hier in het centrum. En nou, vandaag gebeurt er wat in de bibliotheek. Ik kwam binnen en ja, de bibliotheek gaat precies om 10 uur open. En dan staat er altijd een rij. En vandaag werden mensen opgewacht door mensen allemaal een beetje in het rood. En ik keek zo voor me en ik zag op de rode stip, zo als je de binnenkomt, zag ik allemaal tafeltjes met dames en heren, ook met iets roods aan. En toen keek ik en toen zag ik hartcheckpunt staan. En ik wil natuurlijk weten, wat is er dan precies aan de hand? Dus ik heb even gevraagd, hoe zit dat dan? En nou ja, Sandra is bij mij aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Nou, geweldig dat je onvoorbereid gewoon even aanschuift. Ja, vertel, hartcheckpunt. Waar ben je van? Van de Hartstichting, denk ik. En wat doen jullie? Wat is hartcheckpunt?
2: Nou, we organiseren hartcheckpunten door het hele land. Op plekken zoals hier in de bibliotheek, Centrale Bibliotheek in Den Haag. En dat doen we omdat we mensen inzicht willen geven in hun hartgezondheid. We meten belangrijke risicofactoren voor je hart. Bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. En we gaan met je in gesprek over wat de gemeten waarden betekenen. En wat je zelf kunt doen om je hart gezond te houden. En dat is belangrijk vanaf je 40ste.
0: Oké, ik zie de dames zitten en heren aan de tafeltjes. Er zijn al... alle tafeltjes zijn bezet. Veel mensen maken gebruik van dit aanbod. Ja, is natuurlijk fijn, want ja, anders moet je afspraak maken en duurt allemaal lang. Ik weet, bloeddruk, dat meet je met zo'n pompje. Dan wordt het om je arm gedaan. Maar je zei ook je bloedwaardes.
2: Mooi bloedsuiker.
0: En doe je dat met bloedprikken?
2: Ja, een kleine vingerprik.
0: Oh ja, dat is niks. Ja, ja, dat, nee, dat voel je niks van. Dat klopt.
2: We hebben 1 druppeltje bloed nodig, of 2. Maar meer ook niet. Dus dat is eigenlijk heel laagdrempelig. En we doen dit juist om mensen inzicht te geven. Op een hele laagdrempelige manier. Want dit zijn mensen die zich eigenlijk gezond voelen. Dus helemaal geen aanleiding nog om naar de huisarts te gaan. Want een verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol, dat voel je vaak helemaal niet. Maar het kan wel zorgen voor een grotere kans op een hartinfarct of een beroerte. En daarom is het zo belangrijk dat je dat gaat meten. En dat kan dus bij een hartcheckpunt.
0: Ja, meestal ga je pas dit soort dingen laten meten als je iets hebt. En dan pas ga je naar de huisarts en die gaat dan dingen controleren. Hoe kan je voor jezelf eigenlijk nagaan van, hey, misschien moet ik even mijn hart checken, mijn hartgezondheid. En wat zijn signalen waarvan je denkt van, hey, misschien moet ik extra opletten.
2: Er zijn dus geen signalen, dat maakt het ook lastig. Maar het belangrijkste is, als je vanaf je 40ste weten we dat langzaam de kans op een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol stijgt.
0: Oh ja.
2: Dus vanaf die leeftijd is het belangrijk om toch even regelmatig te meten. En eigenlijk is het ook gek, hè? Want we kennen heel veel getallen. We kennen onze pincode, we kennen verjaardagen, we kennen geboortedata, van alles en nog wat. Maar het belangrijkste, gezondheidswaarden, die kennen we vaak niet. Nou, en daar kun je achter komen op een hartcheckpunt.
0: En is dit het hele jaar door? Kan je dat ergens doen? Of moet je daarvoor speciaal naar het ziekenhuis of naar je huisarts?
2: Nou, juist niet naar je ziekenhuis of een huisarts. Het gaat om mensen die gezond zijn. Dus we willen het juist heel laagdrempelig maken, dat mensen gewoon inzicht krijgen in hoe ze ervoor staat met de gezondheid van hun hart. Dus we zitten op bibliotheken, sportcentra, buurthuizen door het hele land. En als je wil weten wanneer er een locatie bij jou in de buurt is, dan kun je even kijken op hartstichting.nl. Daar staan locaties. En dit jaar hebben we er 250 in heel Nederland. Dus er is er vast wel eentje bij jou in de buurt.
0: Oh, wauw. Ja, nou ja, ik woon in Den Haag. En toevallig zit ik hier te werken en zie ik het voor mijn neus gebeuren. Ik kom zeker zo meteen langs. Tot hoe laat zijn jullie vandaag hier in de Biep?
2: Vandaag tot 4 uur. En kom vooral langs. Ik wil het ook echt oproepen, want we weten dat 55% van alle hart- en vaatziekten zijn te voorkomen door een gezonde leefstijl. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je eigenlijk kan voorkomen dat je ook echt een hart- en vaatziekte krijgt.
0: Ik heb wel meteen een vraag, want stel ik kom bij jullie of iemand anders, een willekeurig persoon, en die bloeddruk is echt gewoon heel hoog. En je ziet best wel verontrustende waarden. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want ja, dat is misschien laat je mensen schrikken, zeg maar.
2: Ja, nou, wat we zien is dat heel veel mensen zich vooral bewust worden van eigenlijk het belang van het regelmatig checken en ook het belang van een gezonde leefstijl. Dus we zien dat vooral heel veel mensen die eigenlijk wel weten dat ze misschien wat gezonder zouden kunnen leven, dat het net dat setje geeft om ook echt aan de slag te gaan. En we hebben hier ook lokale leefstijladviseurs aanwezig die met jou in gesprek kunnen gaan over wat je zelf kunt doen om je hart gezond te houden. Dus je kunt zelf gelukkig nog heel veel doen. En mocht het nou echt ernstig te hoog is, nou, dan weten we, dan kunnen wij in ieder geval goede adviezen geven en dan verwijs je wellicht door naar de huisarts. Maar gelukkig in de meeste gevallen kun je zelf nog aan de slag. En dat is het mooie eraan.
0: Ja, zeker. Nou, toevallig is een vriend van mij gezond en altijd druk en voelde zich altijd oké. Maar die had vorige week, echt heel toevallig is het, hè. Vorige week stortte die ineens in. Een soort van bijna flauwvallen. Toen ging die toch eventjes naar de huisarts. En toen bleek hij echt een mega veel te hoge bloeddruk te hebben. Nou, toen kreeg hij te horen, ga thuis zitten. En allerlei onderzoeken werden natuurlijk ook gedaan. Maar je moet even een weekje rust houden, minimaal. Hij is deze week teruggegaan. En zijn bloeddruk was meteen alweer oké. En ze hebben gelukkig allemaal geen gekke dingen gevonden. Maar ja, apart.
2: Ja, nou, dat illustreert dus wel hoe belangrijk het is om te meten. Omdat je daarmee dus heel veel ellende en problemen later, of ook op, ja, kunt voorkomen eigenlijk. Ja.
0: En ik denk, volgens mij, want ik heb wel vaker op jullie website gekeken, volgens mij staan er sowieso al best wel veel tips, ook over voeding en over bewegen, allemaal op jullie website te vinden, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, we proberen mensen ook zoveel mogelijk te informeren over wat ze zelf kunnen doen. Want we willen natuurlijk eigenlijk voorkomen dat mensen een hart- en vaatziekte krijgen. Dus daar proberen we zeker ons steentje aan bij te dragen.
0: Nou, mooi. De laatste keer dat jullie in Den Haag waren, hoeveel mensen zijn er langsgekomen? Want ik zie dat het echt super druk is. Ik vind het echt bijzonder.
2: Ja, nou, we komen in Den Haag regelmatig. Dus kijk vooral op de website voor locaties in Den Haag. Maar ja, we kunnen vaak, het duurt ongeveer een kwartiertje zo'n meting. Dus we kunnen vaak 150, 180 mensen maximaal meten op een dag. Maar we komen regelmatig terug. Dus houd vooral in de gaten wanneer we bij jou zijn.
0: Nou, super. Dankjewel, Sandra. En veel succes. En ik kom zeker langs. Kan ik een plekje reserveren?
2: Zeker, ja.
0: Alex Roran nu met Jelly Roll Bloodline hier op jouw Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, Last Frequencies met Crazy hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb Ingmar aan de telefoon. Superleuk, hij is natuurlijk van Catskills. Goedemorgen. Ja, dan moet ik wel je microfoon openzetten. Goedemorgen.
2: Nogmaals, goedemorgen.
0: Ja, nu ben je goed te horen. Excuus. Ja, er gebeurt hier zoveel. Je kan je bloeddruk laten testen hier. En je cholesterol en al dat soort dingen. Ben je een beetje daarmee bezig om je hartgezondheid te checken? En daar fit en actief mee aan de slag te gaan?
2: Eigenlijk met het checken ben ik niet heel veel bezig. Misschien wel te weinig, maar ik sport wel vrij veel en eet relatief gezond. Dus ja, ik ga er zelf een beetje vanuit dat het wel goed zit. Maar ja, eigenlijk zou ik het natuurlijk even goed doen.
0: Ja, nou ja, je kan vandaag hier in de bibliotheek voor mij, want we zitten natuurlijk met de studio in de bibliotheek. Kan je het checken tot 4 uur? Ik durf eigenlijk niet, want ik denk dat ik wel een beetje te hoge waardes heb, eerlijk gezegd.
2: Ik kan juist mee, hè? Dat zou het ook nog.
0: Ja, dus ik durf het eigenlijk niet zo goed. Maar ik ga wel. Ik heb al een bonnetje gehaald. En er is best wel een wachtrij. Ik hou even mijn bonnetje omhoog. Mijn geboortejaartal is het. Dus dat is. Dan moet het goed komen, ja toch?
2: Zo is dat. Dus, zou je denken wel, hè?
0: Ja. Hey, het is vandaag een bijzondere dag. Want er is een nieuw nummer uit, hè, van jou.
2: Klopt, ja zeker. Van Catskills dus. Onze nieuwe single Sober on Norwegian Wood. En die heb ik samen met de zangeres Lies Peters geschreven. En hebben we hier opgenomen in mijn studio. En we zijn er zelf in ieder geval erg trots op.
0: Wat voor nummer is het? Want ik vind het wel bijzonder. Jij maakt eigenlijk alles. Jij bent de producer. Dus alles wat je hoort, behalve de zang, dat komt van jouw hand. Ja. Vertel, wat kunnen we verwachten?
2: Het is eigenlijk een beetje een combi van vrij moderne sounds, een beetje synthesizers dergelijke, zeg maar, met wel een dikke jaren 70 rand, waar wij wel echt van houden.
0: Oeh.
2: Dus ook lekkere scheurende gitaren en knijter goede zangeres, vind ik. Ik kan dat natuurlijk zeggen, omdat ze nu zelf er niet bij zit. Dat is het eigenlijk. Dat kun je verwachten.
0: En hoe is die samenwerking tussen jullie dan? Want ze is een goede zangeres. Maar hoe zijn er skills om een mooi nummer te schrijven samen met jou? En hoe is dat dan tot stand gekomen?
2: Dat is eigenlijk tot stand gekomen. Vaak komt Wies gewoon met een soort schetsje. En dat kan zijn een klein stukje zang of een melodie op piano. Een paar regels over iets wat ze heeft meegemaakt of waar ze mee zit. En daar gaan we dan lekker samen mee aan de slag. Dus vaak begint het echt met een heel klein iets. En dat bouwen we gewoon helemaal uit tot een volledige track lekker in de studio samen.
0: Ja, Sober on Norwegian, ja? Waar gaat het over?
2: Eigenlijk gaat dit liedje, is een vrij persoonlijk verhaal wel van Wies. Dus ik hoop dat ik het nu goed verwoord. Maar het komt eigenlijk een beetje op neer het eenzame gevoel wat je kunt hebben na een break-up. Waarbij je erg geniet van de vrijheid, maar soms ook wel denkt van jeetje, is dit het nou, zeg maar. Dus dat het ook weer heel alleenig kan voelen.
0: Oh, maar dat klinkt heel gevoelig. En dan met die knijterharde gitaren. Ik word wel heel nieuwsgierig.
2: Zeker. Geniet ervan. Ze komen wat later in het liedje komen de harde gitaren in.
0: Oh.
2: Bluesy gevoelig wel hoor. Dat blijft wel. Ja.
0: Hey, jullie zijn super trots op hoe het nummer is geworden. Ik ben al helemaal nieuwsgierig. Dus we gaan er snel naar luisteren. Maar toch nog heel eventjes, want daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Wanneer zijn jullie live ergens te beluisteren, te bewonderen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben ons de afgelopen tijd echt alleen maar gefocust op liedjes maken in de studio. Eigenlijk nog totaal geen liveplan gehad. Maar daar zijn we nu pas een beetje mee bezig. Dus dat gaat eigenlijk gewoon nog eventjes duren voordat wij live aan het spelen zijn.
0: Ja, maar als mensen jullie nummers horen, dan willen ze jullie ook live zien natuurlijk.
2: Dat klopt. Dus dat is, we zijn ermee aan de slag. Het allemaal te gaan vertalen naar het podium.
0: Zodra je iets meer weet daarover. En als er een podium bekend is, zeker als dat in Den Haag is, dan laat het ons weten. En laat ik het iedereen weten die nu ook luistert. Maar ik denk dat het de hoogste tijd is. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Vind ik leuk.
0: Ja, toch?
2: Nou, lieve luisteraars, hier komt een nieuwe single van Catskills, Sober on Norwegian Wood.
3: Haagse artiest, single release.
0: Komt-ie, Catskills. Dankjewel, hè, Ingmar.
2: Yes, graag gedaan. Jij bedankt.

0: Ja, Shakira hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Tot 12 uur ben ik bij je. En zometeen, over ongeveer 10 minuutjes, mag jij kiezen welke plaat ik ga draaien. En het is het ABC. We zijn bij de F beland. Dus deze week elke dag artiesten die beginnen met de letter F. En vandaag hebben we gekozen voor Fleetwood Mac. Dreams kan je voor kiezen. Ja, en hoe klinkt dat dan? Nou, ik ga het je laten horen. Je kan stemmen door naar onze Instagram te gaan. Komt-ie.

0: Ja, je hoorde Fleetwood Mac.
1: Effen na elf.
0: Ja, de Effen na elf. Dadelijk kan je kiezen dus Fleetwood Mac of Dreams of The Chain. Ja, twee totaal verschillende nummers. Nou, ik ben benieuwd waar jullie voorkeur naar uitgaat. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga niet mijn voorkeur nog uitspreken. Dat vertel ik strakjes. Ik ben benieuwd welke gaat winnen. Je hebt ongeveer nog 10 minuutjes de tijd. Tot die tijd ga ik je muziek laten horen. En natuurlijk het nieuws gaan we zo horen. Uit Den Haag. En ja, ik vind dit ook wel leuke muziek hoor. Snelle, laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Podium Paard aan de Prinsengracht krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog voorbij gaan aan Den Haag vaak, zegt Jurie Gordijn van Paard.
1: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot en die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
0: Het eerste optreden, dat van de Nederlandse band Yin Yin, staat op het podium op woensdag 17 juli. Het Haagse college van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit.
2: Nou, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk er al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als we dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen ook wel de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
0: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand kosten. Een raadsmeerderheid wil de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie toch afwachten. Malek F., die in 2018 3 mensen neerstak in Den Haag, staat vandaag bij de rechtbank in Groningen terecht voor een poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek april vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie had de Syriër mogelijk een terroristisch motief. Malek F. kreeg voor de drievoudige steekpartij in Den Haag TBS met dwangverpleging opgelegd. In de kliniek ging hij opnieuw in de fout, zegt het OM. Het weer nog bewolkt, regen, ook wat zon, de maximaal ongeveer 15 graden. Morgen een graad of 18. De dagen erna droog en elke dag een beetje warmer. Vrijdag en zaterdag boven de 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
7: Ja, en we starten met de Effen na 11. Jullie kozen voor The Change.
6: Effen na 11.

0: Ja, Max en Andy Grammer. Ja, ik draaide Fleetwood Mac, maar toen kwam er iets anders. Toen kwam er iets anders, toen draaide ik weer Fleetwood Mac. Ja, hij versprong, dus ik dacht, nou, dat ga ik jullie niet aandoen. Dat is hele rare radio. Dus ik heb wat anders gedraaid. Ik ga kijken of ik hem straks nog kan draaien alsnog. Maar dan is het nu natuurlijk niet meer even na 11. Ik heb een studio vol met dames. Het is lekker zoete inval. Ik heb nog niet eens gevraagd of ze een bakje willen, maar dat ga ik zo doen. Roos is in ieder geval aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en we gaan even kijken.
2: Laten we de agenda even doornemen.
0: Ja, laten we de agenda doornemen. Want je bent natuurlijk de overbuurvrouw van het filmhuis. En elke maand hebben jullie prachtige programmering. Ik ben al bij de opening van het filmfestival geweest. Dat is anderhalve week geleden ongeveer. Las Americas, yes. Denk ik. Ja. Prachtig mooi met een hele opening. Ceremonie, een vuurritueel, zeg maar, Panchamama. En daarna een geweldige openingsfilm. En het filmfestival, die ga je vast ook noemen, duurt nog deze week en volgende week ook nog, hè?
1: Yes, klopt. Tot de rest van de maand. Dus we hebben in ieder geval al goed uitgepakt bij de opening.
0: Ja,
1: er zitten echt hele mooie titels bij dit jaar. Eén titel waar ik zelf om had gevraagd bij de programmeurs van het festival was Gattiero. Dus echt een hele toffe actiefilm die in één shot is opgenomen. En ik heb hem zelf begin dit jaar gezien op het filmfestival in Rotterdam. En hij zou eigenlijk niet in Nederlandse distributie komen. Dus ik was bang dat ik hem nooit meer ergens op een groot doek zou kunnen zien. Maar het is er toch gelukt om hem te boeken. En die is volgende week dinsdag is hij nog te zien bij het filmhuis.
0: Oh, dat ga ik in mijn agenda zetten. Waarom vind je hem zo goed?
1: Omdat gewoon überhaupt dat hele concept van dat die film in één doorlopende shot
0: is opgenomen. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt moeilijk.
1: De film speelt zich af in een buitenwijk van Buenos Aires. En het gaat eigenlijk over een man die op de vlucht is voor voor het kartel. Eigenlijk dat daar de boel runt. Maar het wordt verteld vanuit verschillende perspectieven, het verhaal. En het speelt zich eigenlijk af gedurende één nacht. En

0: je zit eigenlijk de hele film, ik denk 90 tot 100 minuten, zit je gewoon op het puntje van je stoel. Omdat je gewoon de hele tijd denkt van, oké, gaat het hem lukken om te ontsnappen?
1: Oh, wat spannend. Ik vind het nu al spannend.
0: Hij moet die wijk uit, maar gaat het hem lukken? En nou, daar ga ik niks over zeggen. Dus,
1: maar dat is wel super bijzonder. Want je zegt vanuit meerdere perspectieven. En dan is het toch vanuit met één take opgenomen. Dus dat is echt heel goed.
0: En dat vind ik heel erg tof gedaan. Ja. Er zijn natuurlijk wel meer titels waarbij dat soort shots worden gebruikt. Of dat soort enige shot eigenlijk per film dus wordt ingezet. Alleen ik heb het nog niet vaker gezien dat het dan alsnog lukt voor de regisseur om het ook uit verschillende perspectieven
1: te bestellen. Ja, dat is heel knap. Ik ben echt nieuwsgierig. Nog één keer, hoe heet die?
0: Gattiero. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Oké. Ja, en voor de rest, wat is er? Want ja, als je nou niet van Zuid-Amerikaanse films houdt, of het is ook een beetje Caribisch, zeg maar. Want Suriname komt er ook in voor. In de shorts, volgens mij. Wat voor films zijn er dan nog meer te zien deze maand?
0: Nou, we hadden het net natuurlijk al even over Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac die staat naast hun belachelijk goede muziek ook een beetje bekend om de ingewikkelde liefdesverhoudingen die binnen de groep plaatsvonden.
1: Dat klopt.
0: En mocht dat nou precies zijn waar wij ons in juni eventjes op gaan focussen met het programma dat vandaag online gaat. We hebben er nog helemaal niks over gecommuniceerd, dus het is een klein primeur.
1: Primeur, vertel!
0: Het heet Free is a Crowd. En het zijn 12 titels die allemaal gaan over liefdesverhoudingen, maar eigenlijk love triangles. Zoals de titel.
1: Ja, Three is a Crowd.
0: Three is a Crowd. Ja. We gaan met het programma weer elke kant op. We hebben Challengers. Dat is een hele grote titel. Die is vrij recent. Maar we hebben ook Itu Mama Tambien. We hebben The Dreamers. We hebben Burning. We hebben Casablanca, The Handmaiden. Dus we hebben echt van alle hoeken uit de wereld hebben weer titels getrokken.
1: Ik heb een paar films al gezien.
0: Ja, het zijn
1: dus echt klassiekers komen kan je ook weer terugzien op het grote doek.
0: Ja, er zitten drama's tussen, er zitten thrillers tussen, er zitten comedies tussen, er zitten sportverhalen tussen. Het is weer een ontzettend leuk lijstje geworden vanuit ons programmeringsteam.
1: En de hele maand juni te zien.
0: De hele maand juni te zien.
1: En vanaf vanmiddag dus kan je het programma bekijken.
0: Yes, vanmiddag komt het online. Oeh. Dus hou zeker even onze socials en onze website in de gaten. En volgende week komt er nog een programma online en dat heet I'm So Obsessed. En dat gaat over, eigenlijk is het een beetje een soort stalkerprogramma. Dus mocht de love triangles je nog niet ver genoeg gaan, dan kan je misschien daar nog wat inspiratie op.
1: Oh,
0: dus.
1: Fantastisch. I love that. Hey, en heb je deze week nog en volgende week nog een tipje? Want ja, het is natuurlijk Pinksterweekend ook. Ja, afgelopen weekend ben ik 2 keer naar de bioscoop gegaan. Want het was zo rot weer. Maar volgens mij wordt het nu wel weer wat mooier weer. Maar...
0: We hebben vanaf donderdag draait de film Sukwan Island. Dat gaat over een man die eigenlijk een beetje een moeilijke relatie heeft met zijn zoon. Mede doordat die vader op een gegeven moment verkast is naar een of ander... Ja, haast onbewoond eiland. Ik denk bij de kust van Noorwegen was het, geloof ik. En eigenlijk om die band te restaureren... besluit hij die zoon mee te nemen naar dat eiland... en daar een jaar lang samen door te brengen.
1: Oh, wat heftig.
0: Nou, je kan je voorstellen, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. maar wat er precies gebeurt, dat moet je zeker even in de film
1: kijken. Ja, maar volgens mij ook wel heel mooi. Want ja, daar gebeurt natuurlijk heel veel. Als je maar met 2 mensen bent op zo'n, onbewoond eiland bijna.
0: Ja, en als je nou al een beetje een moeizame relatie hebt met je vader als tiener... om dan zeg maar een jaar lang met z'n tweeën op een onbewoond eiland te gaan zitten... Ja, het is een keuze. Maar goed, misschien ook een leuke titel voor Vaderdag. Alvast komt er ook aan natuurlijk. Sinds vorige week draaien we Mother Mary. De nieuwe film met Anne Hathaway. Niet te verwarren met haar andere nieuwe film, The Devil Wears Prada 2.
1: Maar ze is wel echt een goede actrice.
0: Ja, ze heeft een druk jaar achter de rug.
1: Ja.
0: Vorige week aan het opzoeken en ze zit dit jaar in 6 titels.
1: Wauw.
0: Dat ik denk, je moet er maar tijd voor
1: hebben. Hard gewerkt.
0: Mother Mary is heel erg leuk als je houdt van titels als Black Swan, Fox Lux. Het heeft een beetje...
1: Beetje duister.
0: Een beetje duister. Het heeft wel heel veel met mode te maken. Dus ook als je Phantom Thread vet vond, dan is dat ook een goeie. En hele weirde film. Ik was er volledig blind in gegaan, dus ik ga er verder ook niet te veel over zeggen. Want ik raad de luisteraars ook echt zeker aan om hetzelfde te doen. Ga er zo blind mogelijk in en laat je gewoon verrassen, want het is echt een bizarre film.
1: Oh, nou, ik heb heel veel tips en dankjewel. Geweldig. Ja, zometeen nog meer leuke tips, want er is echt veel te doen in de stad, hoor.

0: Ja, Never Been Better van Run Day. Je luistert naar Haags Bakkie. Tot 12 uur ben ik bij je met dit programma. Maar daarna blijf ik lekker zitten. Want het is een speciale week. De week van het nieuws.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, maar nu nog even Haags Bakkie met Haagse gasten. Over allemaal Haagse dingen die er te doen zijn in onze mooie stad. Roos heb je natuurlijk net al gehoord van het filmhuis. Aan de overkant onze overburen. En Mirjam is ook aangeschoven. En vorige week was jouw... Of was het alweer die week ervoor? Nou, in ieder geval heel kort geleden was jouw collega er ook. En die vertelde over alles wat er in de stad te doen was. Maar jij komt specifiek voor één ding. En het is een jubileumjaar, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, vertel.
2: Dit jaar komt er een heel groot opblaaskunstfestival in de binnenstad. Dat hebben we al een paar jaar gedaan. En dit jaar, vanwege het jubileum, gaan we het groter doen dan ooit. En er komen meer dan 20 gigantische opblaaskunstwerken in de binnenstad te staan. En dat wordt nu allemaal een beetje opgebouwd. Dus je kan al wat gezien hebben in de stad. Dus vanaf dit weekend is alles helemaal live.
0: Oké. Ik zag op het Buitenhof allemaal stellageachtige dingen. Dus daar waren ze iets aan het opbouwen. En toen dacht ik, is dit dan... Wat is dit dan? Maar dat is het misschien dan. I don't know.
2: Ja, klopt. Daar komt een heel groot soort van kussen. Dat komt te hangen tussen de bomen. En dat is een van de kunstwerken. Dus die is ook... Volgens mij is het een van de grootste die je daar ziet. Dus daar moet echt gezorgd worden dat alles goed bevestigd wordt. Zodat het niet te veel wind vangt. En dat het niet beschadigd raakt.
0: Ja, je hebt er ook de tram die daar rijdt.
2: Ja, veel uitdagingen. Maar het wordt, die kun je niet missen als je daar loopt.
0: Hey, en tegenover het filmhuis en hier zo op het Spuiplein, want het is natuurlijk een prachtige mooie plek. Komt hier in de buurt zeg maar ook wat?
2: Hier in de buurt komt ook wat. Niet meteen hier buiten. Maar we hebben dit jaar een kunstwerk op Den Haag Centraal.
0: Ah.
2: Dat is ook heel erg leuk. Dus alle reizigers die zullen ook zien dat daar ineens zijn soort van gekleurde zuilen die daar staan. Dus daar hebben we ook een klein uitstapje van het hele blow-up spektakel. Wat normaal gesproken vooral in het museumkwartier zit. Dus echt de binnenstad. En nu hebben we inderdaad ook wat andere locaties.
0: Ja, want als je dan de stad binnenkomt en je ziet dat, dan ben je meteen nieuwsgierig. En dan ga je waarschijnlijk, hopelijk, toch? Ook naar de andere kunstwerken kijken, toch?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. En als je ze allemaal wil zien, dan kun je een heel mooi rondje maken. Lange Voorhout, Lange Vijverberg. Er is ook nog één in de Passage. En daarnaast hebben we dit jaar ook voor het eerst wat miniatuur kunstwerkjes. En die staan, toepasselijk genoeg, in Madurodam.
0: Oh, wat schattig. Oh. Maar hoe klein zijn die dan wel niet? Oh jeetje.
2: Hoe klein weet ik nog niet precies. Want ze zijn deze week nog in productie. We zijn nog in volle opbouw. Dus echt vrijdag gaat het van start. Maar die kun je dan op 3 plekken in het park kun je die zien.
0: Oh, wat leuk. Hey, ik weet wel, vorig jaar had je op het Lange Voorhout een soort van spiraal, zeg maar. Heel kleurig. En volgens mij begreep ik van jouw collega dat die ook weer terugkomt.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk alle kunstwerken die de afgelopen jaren in de stad zijn geweest, die komen weer terug. Waaronder inderdaad publieksfavorieten zoals deze. Die is niet te missen. Die komt op dezelfde plek. Omdat hij eigenlijk...
0: Hij is zo groot.
2: Zo groot, inderdaad. En die was echt gebouwd om te laten zien... de plek was daar ook belangrijk voor. Want hij komt soort van uit Pulgi gedoemd. En gaat dan soort van onder de grond en dan nog een stukje door. Die springt behoorlijk in het oog en die komt weer terug.
0: Oh, ja. Kan jij je er nog eentje herinneren? Roos, want dit is eentje die ik heel goed nog wist. Omdat ik dacht, wauw, ik heb er nog een foto bij gemaakt. Dat ik soort van bijna daarin zit. Ik word bijna opgeslurpt door dat beest of ding. I don't know.
3: Nou, ik woon deze zomer woon ik 3 jaar in Den Haag. En ik weet nog dat toen ik hier net woonde, dat ik toen... Ik woon op de Prinsenstraat en dat ik toen het straat uitliep. En dan bij die kerk, dat er geloof ik ook eentje hing. Maar ik had hier nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, wat hangt daar nou?
0: Jij dacht, dat is dus niet goed.
3: Nou, ik net een kwartiertje wakker. Ik denk, zie ik dit goed? Maar ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik vind het wel superleuk dat we dit in Den Haag gebeurt. Want we hebben ook zoveel mooie locaties waar je dat op kan hangen. Dus ik ben benieuwd om binnenkort weer even de route langs te lopen.
2: Was dat die blow waar je onderdoor kon lopen?
3: Ja. Ja, dat
2: die
3: was
2: komt,
3: het.
2: Die komt ook weer terug. Die komt weer in een steegje te hangen, zodat je eronder door kan.
3: Oh, super.
0: Ja, maar wel dus op een andere plek, niet?
2: Een andere plek, ja.
3: Ja, nou, en laat me verrassen.
0: Wat ik ook wel indrukwekkend vond, was die bij de gevangenenpoort, zeg maar. Want ja, dat poortje en die hele ingang, ja, dat was totaal anders.
2: Ja. Inderdaad, die komt ook terug.
0: Maar die kan alleen maar op die plek waarschijnlijk. Die... Ja.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Oeh, maar er zijn dus ook andere blow-ups die al zijn geweest, maar dus nu op een totaal andere plek komen.
2: Ja, het is wel, de focus is wel echt inderdaad in de binnenstad. Want dat is ook de bedoeling, dat we mensen daar iets bijzonders kunnen laten zien. En een aantal die staan op een ander plekje. Ik weet niet of je kan herinneren dat er een aantal jaar geleden was zo'n roze torentje. Die was er, die stond dan op een eiland in de Hofvijver.
0: Oh ja, ja, ja, tuurlijk.
2: Die staat nu ook op een andere plek. Die staat nu ook rond het Lange Voorhout.
0: En Hofvijver, kunnen we daar ook iets verwachten?
2: Op de Hofvijver,
0: verwachten?
2: Ja, dit keer niet met een ponton dat je erop kan, maar er zijn wel een aantal kunstwerken die erin
0: in het water, ja.
2: Waaronder de reflecterende eieren van Marcel Wanders, die zijn daar weer. En die gigantische pan, die ook een aantal jaar geleden...
0: Oh ja, ja, ja, ja, die kan ik me ook nog herinneren. Die is echt heel groot.
2: Heel groot.
0: Wauw, wat is jouw lievelings? Ja, kiezen tussen je kinderen.
2: Ja, nou, ik vind de... Ik vind de pieken, de rode pieken die op de voetgangersentree van de museumkwartier parkeergarage staat. Dat lijkt net een soort van haardos. Die vind ik een van de leukste. Heel, heel grappig ergens. En heel kleurrijk, echt knalrood. Dat is mijn favoriet.
0: Oh, nou, zometeen horen we meer over de blow-ups. En nog ook een paar tips van het filmhuis. Die heb je vast wel.
3: Ja, ongetwijfeld. Nou, het is altijd weer genoeg te beleven. Dus zowel het programmeringsteam als het marketingteam hoeft bij ons nooit stil te zitten.
0: Oh, na Bob Sinclair.

0: Ja, Love Generation hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie. En Roos is aangeschoven van het filmhuis. En ook Mirjam is aangeschoven om te praten en te vertellen over het Blow Up Festival. Ik draaide net Love Generation. En dan denk ik, ja, Roos, je kwam net met hele toffe films. En ik ben helemaal nieuwsgierig en ik heb al een paar genoteerd waarvan ik zeg, daar wil ik zeker naartoe. Maar het waren wel een beetje pittige, heftige films. Heb je ook een beetje Love Generation? Lieve, relaxed, feel-good movies?
2: Nou ja, er is altijd genoeg te zien. Ik zei het net al, we hebben het net ook even over de blow-up gehad. Natuurlijk het opblaasfestival. Als wij iets graag opblazen bij Filmhuis Den Haag, dan is het de Haagse talenten.
0: Oh en ja, dat doe ik ook graag.
2: Dat doen wij eigenlijk het hele jaar door. Wij hebben natuurlijk Open Lab. Dat is ons, eigenlijk doen we dat inmiddels maandelijks. 1 keer in de 2 maanden. En dat is een initiatief waarbij mensen zich eigenlijk gratis en voor niks op kunnen geven om bij ons een soort van speed workshop filmmaken te krijgen. Maar wat wij ook doen is het Roots Film Festival, natuurlijk in december. Dat is hopelijk inmiddels na, 8, 9 jaar niet meer te missen in Den Haag. Maar door het jaar heen organiseren wij Roots in Motion. En dat is eigenlijk een kleinere versie van het festival. Dat is 1 avond. Daarvoor selecteren we meestal 3 à 4 films, afhankelijk van de lengte. En die komt er binnenkort weer aan. Op donderdag 11 juni is inmiddels de 8e editie van Roots in Motion alweer bij het filmhuis. En we hebben toevallig gisteren, heb ik samen met het team programmering, hebben we de selectie gemaakt. Die is nog niet bekendgemaakt, dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar er zat wel weer ontzettend veel leuks tussen. En het is ook gewoon heel erg leuk om te zien hoeveel er nog steeds wordt gemaakt door lokale makers. Want je ziet natuurlijk in de filmtheaters en hier tegenover ook bij Pathé zie je natuurlijk de supergrote producties langskomen. Maar ook al die regisseurs die zijn ooit ergens begonnen. En wie weet is dat begin wel bij het filmhuis. Dus,
0: ja, fantastisch. Nou, bij Pathé toevallig had ik 2 Hindoestaanse jongens. En die hebben een film gemaakt waarbij ze en naar Suriname en naar India zijn gereisd. En die heeft gewoon in Pathé gedraaid. En het was helemaal uitverkocht. Ja, hoe geweldig is dat? Dus ja, dat is echt tof als je in je eigen stad, zeg maar, gewoon je eigen film kan zien.
2: Ja, we krijgen er ook altijd echt superleuke reacties over. Zowel van het publiek als van deelnemers. Dus dat is altijd gewoon heel erg fijn om te zien. En we hebben ook sinds vorig jaar zijn we ook uitgebreid naar Rotterdam. Dus we nemen tegenwoordig niet alleen maar inzendingen van Den Haag en omgeving aan, maar ook Rotterdam en omgeving. En dat zorgt gewoon voor echt een superleuke mix van allerlei films, van muziekvideo's tot bijvoorbeeld een soort screen record van een gameplay, tot fictie, documentaire, familieverhalen, drama's, liefdes, romances. Er zit echt van alles tussen. En we hebben weer een mooie selectie gemaakt. Dus kom 11 juni zeker even kijken om te zien wat Den Haag ook qua lokaal talent te bieden heeft.
0: Mooi. Over lokaal talent gesproken, Mirjam. Zijn er ook lokale talenten die een blow-up hebben ontworpen?
3: Ja, zeker. Het schoot me net te binnen, dus ik heb even de lijst erbij gepakt. Er zijn inderdaad een aantal Haagse makers, designers, die blow-ups hebben gemaakt. Waaronder het kunstwerk waar ik het net over had, die op Den Haag Centraal staat. Dat is door Marleen.
0: De Pilaren,
3: Columns heet die. Dat is van Marleen Sleeuwitz. En het andere kunstwerk waar we net over hadden, een beetje roze, oranje bollen die hangen in een steeg. Die is ook door een Haagse maker, Larissa Lamsier, als ik haar naam goed uitspreek. Larissa Ambachtsheer, dus ook een Haagse. En het derde werk wat te zien is in Madurodam, dat is ook van een Haags duo. En dat is Sunset in The Hague. Dat is een werk wat tijdens de eerste blow-up art te zien was in de Hofvijver. Dat is eigenlijk een soort van ondergaande zon die met name in het donker, die ligt helemaal rood op. En dit keer is die in Madurodam in het klein te zien.
0: Ook in de Hofvijver?
3: Niet in de Hofvijver. Nee, had wel gekund.
0: Ja, toch? Ja, ik wou net zeggen.
3: Nee, dit keer zit hij in een vijvertje waar dan het jachthuis van Berlage, die staat erachter. Dus dat
0: Mooi.
3: Is vlakbij de tulpen en waar je de letters Madurodam ziet in het park.
0: Nou, nog 1 keer tot slot. Van wanneer tot wanneer is het Blow Up Festival te bewonderen in de binnenstad?
3: Het is te bewonderen vanaf vrijdag. Deze vrijdag gaan we echt van start en dan een maand lang.
0: Oh, heerlijk. Heel leuk. Nou, over Haagse talenten gesproken. Ik heb Haagse muziek. Dankjewel Mirjam. Dankjewel Roos. Voor alle leuke tips hier in onze mooie stad. Alles te vinden natuurlijk op jullie website. Sipora nu hier. Ook Haagse talent.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, Mark Amber op jouw Den Haag FM. En het is de hoogste tijd voor...
1: De countryplaat van de week.
0: Ja, en daarvoor zoek ik altijd even contact met Ronald. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met jou deze dinsdagochtend?
2: Ja, eigenlijk wel goed.
0: Ja?
2: Ja, ik mag niet klaar. Het is een redelijk, relatief rustige dag. Lekker aan het genieten.
0: Ah, wat goed. Ja, en het begon bij mij regenachtig. Maar volgens mij wordt het langzaam beter. En einde van de week wordt het mooi weer. Of ben je niet per se een mooi weer persoon?
2: Ja, zeker wel. Oh. ik ben gek op barbecuen.
0: Dus, die
2: staat al klaar, hoor.
0: Ja, nee, dat wordt dit weekend. En wat gooi je dan het liefst op de barbecue?
2: Ja, gewoon een lekker stukje vlees. En de ene keer, af en toe doe ik eens gek, dan neem ze een tomahawksteak. Mm-hmm. En dan neem ik ook echt de tijd voor om te garen. Gewoon lekker eten klaarmaken. Heerlijk.
0: Mm. Hey, en wat voor weer past er het beste bij countrymuziek, vind jij?
2: Ja, ik vind het altijd wel een beetje het zomergevoel.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, het zonnetje, lekker terrasje of lekker festival. Gewoon genieten van de muziek en... Ja, dat gebeurt de laatste tijd natuurlijk weer heel veel, want festivalseizoen is volop bezig.
0: Ja.
2: Je ziet ook steeds vaker countrybandjes en countryartiesten die op festivals staan. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
0: Ja, en heb je nog tips voor ons de komende zomerperiode voor goede bandjes in Den Haag bij een festival ergens? Heb je ze al gespot?
2: Nou, zover ben ik nog niet.
0: De volgende keer als we elkaar bellen.
2: Ja, nou, dat is zeker. Want ik ben nu vooral bezig met andere festivals. Ik heb net het bevrijdingsfestival gehad in Zoetermeer. Daar heb ik zelf ook gedraaid. En dat was één groot succes. Onwijs gaaf. En dan heb je op een gegeven moment daar ben je dan druk mee. En we zijn nu alweer bezig met twee andere festivals in Zoetermeer die komen.
0: Mooi.
2: Ja, dan ben je daar even een beetje druk mee. En dan heb je nog niet echt zicht op de festivals die komen gaan.
0: Nee. Hey, en het nummer voor vandaag wat je hebt uitgekozen, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Het is een nummer van Justin Moore. En is uitgebracht in 2019. En de reden waarom ik het gekozen heb, is omdat ik een beetje het festivalseizoen... Normaal gesproken zijn de countrynummers altijd over liefde of gebroken liefde. En deze is eigenlijk... Ja, die heeft maar eigenlijk één boodschap... En hij vertelt waarom wij drinken. Of het nou is om te vieren, te vergeten of gewoon omdat het kan. Mensen met mooi weer houden ervan om gewoon even wat te drinken. Gewoon gezelligheid, een wijntje, een biertje. Dat associeert men toch wel met gezelligheid.
0: Ja, drankje erbij. Ja.
2: Ja.
0: Dus, why we drink dus.
2: Vandaar dat ik eigenlijk dit nummer gekozen heb. Het heeft ook inderdaad wel op nummer 1 in de Billboard Country Airplay lijst gestaan. En het is gewoon echt een beetje de traditionele sound, maar gewoon lekker uptempo en gewoon lekker vrolijk.
0: Oh, nou, daar heb ik helemaal zin in. Wat is jouw favoriete drankje voor bij de barbecue dit weekend?
2: Dit weekend wordt het denk ik Tequila Sunrise.
0: Oh, dat is ook helemaal toepasselijk, vind ik, op de een of andere manier.
2: Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Het worden lange warme avonden. Dus dan beginnen we gewoon lekker rustig aan en dan een cocktailtje erbij. Heerlijk.
0: Nou, Why We Drink, de countryplaat van de week, uitgekozen door onze eigen DJ Ronald. Dank je wel weer, hè?
2: Alsjeblieft, en een fijne dag.
0: Yes, komt-ie. Oh, lekker. Ah, die knalt erin. Doei, doei.

0: Ja, Selavi, chef special hier op Den Haag FM. Nog heel eventjes, 10 minuutjes luister je naar
1: Haags Bakkie.
0: Maar daarna kan je gewoon blijven luisteren naar mij, naar Den Haag FM. Want het is superleuk op de dinsdag. Ja, dat ga ik al een beetje verklappen. Maar misschien heb je dat wel als je vaak luistert een beetje door. Want op de dinsdag is het hier altijd heel druk op de redactie. In de bibliotheek natuurlijk. Live vanuit het hart van de stad, vanuit het centrum. Op de dinsdag hebben we altijd redactievergadering. Dus ik zei het al eerder vandaag, heel veel blikjes achter de schermen. En vandaag spreek je heel veel van mijn collega's. Ik ga met ze in gesprek over wat ze doen precies. En hoe ze keuzes maken met bijvoorbeeld de socials. Of welk nieuwsverhaal pik je daaruit? En ja, hoe ga je dat dan filmen? Nou, noem maar op, strakjes allemaal hier tussen 12 en 1... in een speciale uitzending vanwege de week van het nieuws. En gisteren was daar iemand aangeschoven die heel graag radio wilde maken. En die heeft gewoon hier op mijn plek gezeten, achter de knoppen en achter die microfoon. Dat is ook mogelijk. Dus mocht je dat heel graag willen en heel interessant vinden, van harte welkom in de bibliotheek de hele week. En heb je nou een vraag aan mij of een van mijn collega's, die kan je ook stellen. Je kan ons appen, 070-307-8899. Al jouw vragen, opmerkingen, tips, noem maar op. Laat het ons weten. 070-307-8899. Voor de vragen over het nieuws, hoe wij het maken hier bij Den Haag FM. Zometeen dus tussen 12 en 1. Een uur lang, ja, ook wel muziek hoor. Maar een uur lang gaan we aandacht besteden aan de week van het nieuws met verschillende collega's. En niet alleen van Den Haag FM, maar ook een tegelwinnaar, een belangrijke journalistieke prijs. En vandaag wel een interessant onderwerp ook hoor, dus zeker blijven luisteren. Maar ik heb natuurlijk ook muziek voor je, onder andere Chesto.

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Podium Paard aan de Prinsengracht krijgt er een gloednieuwe concertzaal bij op het terrein van cultuurpodium Pip. De zaal op de nieuwe culturele locatie Intercity in de Binkhorst biedt plaats aan 750 bezoekers. En dat is een mooi aantal, omdat concerten van deze omvang nu nog voorbij gaan aan Den Haag vaak, zegt Jury Gordijn van Paard.
2: Tegenwoordig worden artiesten best snel groot op het internet. En dan is het moment dat ze ongeveer 500, 600, 700 mensen trekken. Dat is een moment dat je ze moet grijpen, want dan gaan ze nog toeren. En daarna worden ze te groot en die hebben we in Den Haag niet. Dus ik denk dat het daarvoor goed is.
1: Het eerste optreden, dat van de Nederlandse band Yin Yin, staat op het podium op woensdag 17 juli. Het Haagse college van BMW wil door met de plannen voor een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Nu bekend is dat een belangrijke natuurvergunning wordt afgegeven. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil er nu nog geen besluit over nemen. VVD-raadslid Rutger de Ridder legt uit.
3: Ja, ik vind het heel erg gek dat het college eigenlijk al van uitgaat dat het gemeenteraad dus iets anders besluit dan zij misschien zouden willen. En dan ook denken van, nou ja, als ze dan een verkeerd besluit nemen, dan zoeken wij wel via een juridische trucendoos nog een manier eromheen. Ja, dat geeft weinig vertrouwen. Zeker ook omdat na de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad is veranderd. Dus ja, ook de kiezers iets hebben gezegd, ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
1: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel zou de gemeente...
3: Ook over asiel. En daar moet je gewoon naar luisteren.
1: Het gaat om de opvang van zo'n 750 mensen, onder wie 450 asielzoekers. Een uitstel zou de gemeente Den Haag ongeveer 4 ton per maand...

0: Lekhef kreeg voor de drievoudige steekpartij in Den Haag TBS met dwangverpleging opgelegd. In de kliniek ging hij opnieuw in de fout, zegt het OM. Het weer nog bewolkt, regen, ook wat zon, de maximaal ongeveer 15 graden. Morgen een graad of 18. De dagen erna droog en elke dag een beetje warmer. Vrijdag en zaterdag boven de 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ja, Harry Styles, American Girls, hier op Den Haag FM. Nou, je moet het met Haagse girls doen.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, de Week van het Nieuws. Speciale uitzending de hele week tussen 12 en 1. Kan je een kijkje nemen achter de schermen van onder andere Den Haag FM. Maar ik spreek met ook andere journalisten. Gisteren sprak ik met iemand van het Parool. Hij is een tegelwinnaar en hij zei... Ja, Harry Styles, dat is toch wel echt nu nieuws in Amsterdam... waar hij dus woont en werkt. Ja, maar wat is het nieuws hier in Den Haag? En hoe bepalen we dat? Nou, daarover ga ik in gesprek met mijn collega's. En vandaag is dat Michelle. Michelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, of goedemiddag al.
0: Ja, oh ja, het is goedemiddag. Ik ben zo...

0: Haags bakkie gewend en de ochtendshow. En dat is altijd goedemorgen. En
1: het.
0: Voor mij voelt het dan al middag. Want als je dan om 7 uur begint hier, dan denk je om 11 uur, nou, het is al middag. Ja. En dan verspreek ik me. Maar nu doe ik het andersom. Ja, goedemiddag is het. Ja, vertel, wat doe je bij Den Haag FM?
2: Ik werk als videoverslaggever en redacteur. En dat doe ik nu bijna 2 jaar.
0: Ja, je maakt dus alle mooie video's die we voorbij zien komen. Op de socials, maar natuurlijk ook op Den Haag TV en op het YouTube-kanaal. Maar je schrijft ook artikelen, hè?
2: Ja, klopt. Ik doe inderdaad eigenlijk vaak over de onderwerpen waar ik een video over maak. Daar schrijf ik ook over. En als ik even niet geen videoopdracht heb, dan help ik ook gewoon de online redactie mee. Dus ik vind schrijven ook heel leuk. Maar mijn passie ligt wel het meest bij video.
0: Ja, en dat kan je heel goed. Je maakt hele mooie video's. Gisteren vroeg ik ook aan andere collega's van ja, wat heeft je voorkeur? Want je hebt natuurlijk zoveel verhalen in de stad. Dus wat vind je de mooiste verhalen om te maken in Den Haag?
2: Toch eigenlijk wel meer de achtergrondverhalen of de persoonlijke verhalen. Dus dat het meer echt om de persoon zelf draait. Ik ga ook heel veel naar evenementen toe of naar echt dingen die actueel spelen in het nieuws. Maar ik vind toch vaak de wat meer persoonlijke verhalen of de achtergrondverhalen vind ik wel het leukste.
0: Ja, dan ga je iets dieper, zeg maar, daarin dan alleen maar nieuws jagen.
2: Precies.
0: Ja, het is natuurlijk wel de week van het nieuws, dus ik ga die vraag wel aan jou stellen. Ja. Wat is voor jou nieuws?
2: Nieuws is voor mij, wat als eerste binnenschiet, toch wel dingen die actueel spelen. Dus dat kan natuurlijk 112 nieuws zijn of dingen in de politiek. Grote onderwerpen die spelen binnen de stad. Dat vind ik een onderdeel van journalistiek. Maar het is niet allesomvattend voor wat wij doen, zeg maar. Maar nieuws is natuurlijk wel een heel groot onderdeel. Het zijn vooral thema's die de stad, denk ik, aangaan. Waar mensen gelijk van op de hoogte moeten worden gebracht.
0: Hey, en je hebt al eerder video's gemaakt. Hele andere video's.
2: Ja.
0: Vertel, hoe is jouw reis hier naartoe begonnen? En hoe ben je uiteindelijk hier bij Den Haag FM terechtgekomen?
2: Ja, ik ben 10 jaar geleden, of 11 jaar geleden, alweer afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar heb ik media, informatie en communicatie gestudeerd. Met als afstudeerrichting toenertijd nog redactie en mediaproductie. Dus het was wel echt mijn bedoeling om als producer of redacteur aan de slag te gaan. En dan in de televisiewereld eigenlijk. Dus daar heb ik ook mijn opleiding op gefocust met stages en mijn minor. En toen uiteindelijk ben ik na mijn opleiding inderdaad eigenlijk bij tv-productiebedrijven aan de slag gegaan. Vooral in de commerciële sector, dus veel voor RTL, SBS. Dus daar ben ik begonnen als productiemedewerker, een redacteur. En uiteindelijk heb ik daar eindredactie en regie gedaan. Dat waren veel van die programma's die overdag in het weekend op tv komen. Lifestyle-programma's, ondernemersprogramma's, huizenverbouwprogramma's, campingprogramma's. Dus wel heel divers, maar heel anders dan dit.
0: Ja, vertel, wat is het grootste verschil wat jou betreft?
2: Ja, toch wel dat echt veel draait om geld. En bij een nieuwsomroep natuurlijk niet. Dus dat is al een heel verschil. Of je ergens op locatie komt waar mensen zelf hebben betaald om hun content te laten maken. Of dat wij hier zelf op de mensen afstappen om te vragen van vinden jullie het leuk of fijn als wij hier een item over komen maken. Dus dat is al een heel verschil. En daar was het natuurlijk allemaal meer entertainment of infotainment. Dus ook gewoon hele andere onderwerpen. Dus was heel anders, maar ook heel leuk, maar wel heel anders.
0: En wat vind je het leukste aan werken voor Den Haag FM?
2: Sowieso vind ik het heel fijn dat het in mijn eigen stad is. Want ik heb heel veel op en neer gereisd naar Hilversum. Dus dit is al heel erg fijn dat ik ook de stad waar ik woon gewoon nog steeds weer beter leer kennen. En wat ik nu heel erg leuk vind is dat ik voorheen de sturing deed van de montage. Dus de regie, de presentatoren, de cameramensen. En dan heb je soms een idee in je hoofd, maar maar dan doen mensen het toch op een andere manier natuurlijk. Ja. Wat ook mag.
0: Ja.
2: Maar ik vind het hier heel fijn dat ik het dus allemaal zelf kan doen. En ik heb bijvoorbeeld zelf hiervoor nooit zelf hoeven editen. Wel voor mezelf deed ik wel eens aftermovies maken, dat soort dingen. Maar hier heb ik wel echt leren editen. En zelf interviewen, zelf kunnen filmen. Dat vind ik gewoon het leukste, dat ik het helemaal van A tot Z zelf kan doen.
0: Ja, dat is wel een ding. Je doet het echt, je doet alles van het bedenken dus ook. Hoe gaat dat? Ja. Hoe bepaal je welk onderwerp je gaat behandelen en waar je een video over gaat maken?
2: Ja, dat is het verschilt heel erg. We krijgen sowieso heel veel persberichten binnen. Dus er zijn heel veel mensen die ons ook wel weten te vinden. Maar sommige onderwerpen niet. En dat kunnen ook hele interessante onderwerpen juist zijn die niet zelf de publiciteit opzoeken. Dus het is ook belangrijk dat je goede contacten houdt. Bijvoorbeeld als je al ergens eerder hebt gefilmd of ergens anders langs bent geweest. Dat je die contacten ook aanhoudt. Dat ze je weer weten te vinden als er iets speelt in de buurt. We kijken vaak bij ook wel op social media pagina's. Bij wijkcentra of de politie of de gemeente. En het is ook wel belangrijk, vind ik, om zelf social media in de gaten te houden. Ook op TikTok zie je soms toch dingen voorbij komen waarvan je denkt, hé, het kan leuk zijn. Dus daar doen we een beetje onze inspiratie op. En dan uiteindelijk moet je dus ook gaan kijken van, is het interessant voor beeld of is het interessant voor een artikel? Want niet alles leent zich voor video. Dus dat zijn dan afwegingen die je moet maken. Van of het wel of niet interessant is.
0: Ja, en sommige dingen zijn juist echt perfect juist voor beeld.
2: Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk alles waarvan je al, als je het hoort, al denkt van, oh, hoe gaat dat eruit zien? Of dat je er zelf al een beeld bij maakt. Dan weet je van, dit gaat ook aanslaan op video. Maar bepaalde onderwerpen kunnen wel hele interessante sprekers hebben, maar bijvoorbeeld helemaal geen saaie omgeving bijvoorbeeld. Ja, dan weet je al, dat gaat waarschijnlijk niet aanslaan, ondanks dat het een heel goed verhaal is. Maar dan leent het zich gewoon beter voor een artikel.
0: En ga je het dan schrijven of zeg je dan tegen je collega's, alsjeblieft?
2: Nou, meestal schuif ik het dan door.
0: Schuldbewust zeg je dat.
2: Ja, maar tenzij ik er natuurlijk zelf tijd voor heb. Ik heb ook wel onderwerpen gehad die ik zelf gewoon heel interessant vind. Ben bijvoorbeeld vorig jaar bij de dakloze opvang geweest, de winteropvang. Ja, dat zijn dan kwetsbare mensen, die kan je niet allemaal gaan filmen. Maar dan vind ik het wel ook interessant om daar zelf heen te gaan. Dus wel op reportage, maar dan voor een artikel. Dus dat soort dingen doe ik dan wel zelf.
0: Ja, dus dat is een beetje een kenmerk van jou. Jij bent eigenlijk altijd in de stad te vinden op plekken.
2: Ja, zeker. Ja, ik ga echt de hele stad door. Ja, en dat vind ik ook echt heel erg leuk. Dat je echt alle wijken en alle... Nou ja, ik heb ze nog steeds soms wel eens als ik met de tram of zo reis, dat ik denk van, oh, dan kom ik nu hier uit. En dat ik dat eigenlijk voorheen helemaal niet wist, dat dan, nou ja, die buurten tegen elkaar aanlagen of zo. En dan zie je van, het is echt wel een hele grote, diverse stad.
0: Ja, mooi. Hey, als je dan terugblikt op die bijna 2 jaar dat je hier al bij ons zit, waar ben je dan het meest trots op? Of welk verhaal denk je echt van, ja, wauw, dat vond ik echt goed gemaakt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. Nou, het eerste wat me sowieso te binnen schiet is wel alles wat ik voor de tarwekamp ook heb gedaan. Maar dat is meer omdat het gewoon een hele indrukwekkende situatie natuurlijk was. Dus dat vind ik vooral als ik terugkijk hoe we dat als team toen hebben gedaan, dat ik daar wel trots op ben. En verder, ja, ik vind het zelf ook wel gewoon heel leuk om, als er evenementen zijn, dat je af en toe ook weer wat bekendere mensen voor de camera hebt. Dat vind ik zelf ook altijd wel heel erg leuk. En ja, het zijn eigenlijk denk ik wel vooral de dingen waarbij bijvoorbeeld mensen die een crowdfunding hebben opgezet, die bijvoorbeeld ziek zijn geweest of zo, dat je wel voelt dat je iets voor ze kan betekenen of zo. Dat het ook een beetje een maatschappelijke bijdrage inderdaad heeft. Ja,
0: ja. Mooi. Hey, vandaag, want ik zei het net al een beetje, het is echt heel druk op de redactie, want dinsdag is altijd redactieoverleg.
2: Ja, zeker. En dat is ook heel belangrijk, want ook daar wisselen we heel veel ideeën uit. Dus op dinsdag is het altijd volle bak bij ons.
0: Hey, en wat ga je vandaag doen? Wat staat er op het programma?
2: Ja, ik ga vanmiddag met mijn collega Lara, verslaggever ook, gaan we een video opnemen in de binnenstad hier in het centrum. Over het collectieve winkelverbod wat ingaat.
0: Wat?
2: Ja.
0: Ja, zie je? Het nieuws hoor je
2: het
0: hier.
2: Het nieuws, precies. Ja, nee, ze gaan een winkelverbod starten. Eigenlijk een groep winkeliers die zijn samengekomen. En zometeen als er diefstal wordt gepleegd of overlast is, dan dan mag diegene gelijk niet meer naar binnen bij 20 winkels. Dus ze hopen met stickers worden zo meteen op de gevels geplakt. Dat ze dat ook een beetje preventief kunnen inzetten. Dat mensen het een beetje afschrikt. Maar goed, hoe het precies in elkaar steekt, dat hoor ik zo meteen. Maar
0: ja, en dat kan je dan later vandaag bij ons terugzien en lezen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, fantastisch. Nou, Michelle, onwijs bedankt.
2: Graag gedaan.
0: En we kijken uit naar alle mooie dingen die je nog gaat maken. En in ieder geval het artikel van vandaag en de video over het collectieve winkelverbod hier in de binnenstad. Ja, jongens. Den Haag FM, luister je naar de week van het nieuws. En zometeen gaan we de straat op. Dus ben je nou in de binnenstad en luister je? Misschien kom je Lara wel tegen. Of volgens mij is het Robin die vandaag op pad gaat. Een van onze andere collega's om te horen hoe jij naar het nieuws luistert. Nu muziek van Sera.
1: Live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM.

0: Ja, Sera, take a chance hier op Den Haag FM. En het is de week van het nieuws hier op de radio. Elke dag tussen 12 en 1. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jullie ervan denken.
1: De stemmen van de straat.
0: Ja, en daarom is Amber, mijn collega, naar buiten gegaan. Hier in de binnenstad om te kijken hoe jij nieuws consumeert. Kijk je nieuws en hoe dan? Of lees je het? Vertel, Amber, waar sta je?
2: Hallo, hallo. Ik sta buiten en ik sta hier met Amy. En we hebben eigenlijk een vraag van, volg jij het nieuws?
3: Ja, zeker. Ik volg het nieuws.
2: Ja, en hoe doe je dat dan? Via een app of social media of iets anders?
3: Ja, ik volg het vooral via een app, de NOS-app voornamelijk. En dan open ik die even elke dag en dan kijk ik even doorheen. En ik heb ook New York Times, volgens mij. En daar kijk ik soms ook doorheen.
2: Dus niet via social media dat je dat volgt?
3: Ja, soms komen er natuurlijk wel berichten voorbij en dan klik ik er ook wel eens op of mensen sturen iets. Maar ik volg niet echt actief op social media, nee. Want ik vind dat er heel vaak verkeerde informatie staat.
2: Oké, en wat vind je van het nieuws?
3: Dat is een hele grote vraag, maar soms is het wel overweldigend, al het nieuws, om dat elke dag te lezen en al die slechte dingen die er gebeuren in de wereld, om dat de hele tijd in je op te nemen en zo. Soms is het wel makkelijk om het gewoon de app af te sluiten en dan denk je er niet meer aan. Maar het nieuws is vaak wel een beetje negatief natuurlijk, dus je krijgt er wel een soort gevoel van.
2: Ja, oké, en is er iets wat je dan wel zou willen zien?
3: Nou, ik wil gewoon accuraat informatie hebben over wat er speelt in de wereld. En of dat dus negatief is of positief, vind ik alle twee wel gewoon goed om te lezen.
2: En is er dan echt nog een onderwerp wat je mist, een specifiek onderwerp?
3: Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Nee.
2: Oké, en ken je Den Haag FM?
3: Nee, dit is de eerste keer. Dus leuk om jullie te ontmoeten.
2: Ja. Nou, heel erg leuk. Nou, heel erg bedankt. En dan gaan we naar de volgende. Hi, hoe heet u?
4: Mijn naam is George Pauwels en ik kom uit Lochem.
2: En u?
5: Ik schrijf mevrouw Pauwels, ook uit Lochem.
2: Oké. Hi. Volgen jullie het nieuws?
4: Wij volgen het nieuws, ja, klopt. Via de televisie, RTL4. 's Avonds om 19:30.
2: En u ook?
5: De Telegraaf.
2: Oké, de Telegraaf lezen. Ja, oké. En wat vinden jullie van het nieuws?
4: Ja. Ik vind er een hele hoop van, maar daar laat ik me niet over uit.
5: Oké. Ik vind het vaak gekleurd.
2: Oké, en zijn er dan bijvoorbeeld nog onderwerpen die jullie missen?
4: Onderwerpen die wij missen?
5: Meer over Nederland. Ik vind vaak heel veel buitenlands nieuws. Ik denk, in Nederland is er ook zoveel te vertellen in de regio's en zo. En dat hoor je dan niet.
0: Ja. Nou, wel als je naar Den Haag FM luistert.
2: Oké, en kennen jullie Den Haag FM?
6: We zijn hier net binnen.
5: Dus zoveel kennen we er niet van.
2: Oké. Nou ja, het is de week van het nieuws. Dus als mensen het leuk vinden om een keer op de radio te komen, kunnen ze bij ons langskomen. Heel erg bedankt dat jullie even wilden praten.
6: Jullie heel veel succes verder.
2: Oké, dankjewel.
0: Nou, nieuws uit je eigen stad hoor je natuurlijk hier op Den Haag FM. Lees je op de website van Den Haag FM. En kan je ook teruglezen in de app. En deze week is het de week van het nieuws. En je kan een kijkje nemen achter de schermen. Je kan zelfs de open mic gebruik maken van dat moment. En dus hier op mijn stoel komen zitten. Je kan altijd eigenlijk wel meekijken, want we zitten natuurlijk in de bibliotheek, in een soort van, wat is het? Ik wou zeggen eigenlijk aquarium, maar dat is het niet. Maar we zitten wel in een soort van etalage, dus je kan ons altijd zien. En we zijn natuurlijk ook te zien op televisie en in de app. Dus maar deze week kan je dus extra een kijkje nemen achter de schermen. Zometeen schuift ook Eva aan, mijn collega van de socials. En ook een tegelwinnaar. Ja, een belangrijke journalistieke prijs. Wouter Scheepstra heeft echt prachtige interviews gedaan staan. Taboe doorbrekend. Nou, waarover, dat hoor je zo meteen hier op Den Haag FM.
1: De stemmen van de straat. Den Haag FM 92.0.

0: Ja, het is de week van het nieuws. En ook op Den Haag FM besteden we daar extra aandacht aan. Elke dag tussen 12 en 1 een speciaal programma over het nieuws.
1: Den Haag FM 92.0. Tot 1 uur is dit de week van het nieuws. Den Haag.
0: Ja, en voor de week van het nieuws schuiven er allemaal collega's aan. Collega's van Den Haag FM zelf. Net heb je onder andere Michelle gehoord. Maar ook Amber, strakjes Eva ook nog. Maar ook collega's van andere media. En nu is Wouter Scheepstra aangeschoven van de Volkskrant. Welkom bij Den Haag FM.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, want dit is onze redactie. We zitten midden in de bibliotheek. Ja. Hoe ziet jouw redactie eruit?
2: Mijn redactie, dat is een heel klein hokje. Mijn eigen kantoor is dat. Want ik werk als zelfstandige.
0: Ja?
2: Ik werk als freelance journalist en als documentairemaker. En ik geef er ook les over. Maar ik ben dus niet verbonden aan een vaste plek of redactie. Dus ik heb gewoon een kantoortje bij mij thuis om de hoek.
0: Oh, mooi. Ja, ik ben benieuwd, hè. Want ik heb hier dus met collega's gesproken. En gisteren sprak ik ook met iemand die voor het Parool schrijft. En die zit wel op een redactie. Nou ja, jij dus niet. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want als je dus freelance journalist bent, hoe komen jouw verhalen dan in bijvoorbeeld de Volkskrant?
2: Ja, alles begint met een goed idee. Hè? Dus de kracht van een goed idee opent deuren. En wat ik doe, als ik een idee heb, nou, bijvoorbeeld voor een interview met artsen over medische fouten dat ik heb geschreven, dan ga ik eerst gewoon, dan heb ik dat idee, dan ga ik eerst zorgen van, nou, kan ik dat verhaal echt maken? Gaat het me lukken? Ga ik die artsen vinden? En als ik daarvan overtuigd ben, dan benader ik in dit geval de Volkskrant. En als zij dan zeggen van, ja, we willen dit verhaal graag hebben, ja, dan ga ik ook volle bak. Dan ga ik het ook echt maken. Maar ik moet wel echt eerst een opdrachtgever hebben. Anders ga ik het niet maken.
0: Nee, want ja, dan kan je het niet publiceren. En dan weet je ook niet wat je tegen de mensen moet zeggen die je gaat interviewen, lijkt mij.
2: Klopt.
0: Hey, en je hebt net het artikel al genoemd waar je een prijs mee hebt gewonnen. Daar gaan we het strakjes uitgebreid over hebben. Maar dat heb je voor de Volkskrant geschreven. Zijn er ook andere kranten die je benadert? Of heb je een beetje de vaste mensen waar je veel mee samenwerkt?
2: Ja, voor geschreven verhalen. Omdat ik ook werk als documentairemaker en lesgeef. Daardoor publiceer ik niet aan de lopende band artikelen. Dus als ik dan wel verhalen publiceer, dan is dat echt een vast clubje opdrachtgevers. En de Volkskrant is er daar één van.
0: Mooi.
2: Je noemde net ook het Parool. Ik heb ook wel eens voor het Parool geschreven. Dus, ja.
0: Hey, het documentaire maken. Ja, wauw. Ik heb dat altijd willen doen. Ik heb één documentaire gemaakt, maar dat was mijn afstudeeropdracht. Wel tof, want het is ook wel een paar keer vertoond en zo. En er waren ook hele discussies naar aanleiding van die film. Dus ik was heel trots daarop. En ik wilde dat altijd doen. Dat was mijn droom. Nou, jij doet dat. Dus soort van mijn idool voor mij. Ja, fantastisch. Want documentaires maken, ja, tegenwoordig is het wel iets goedkoper, zeg maar, met de techniek van nu. Maar toch, het kost heel veel tijd een documentaire maken. En daarmee is het dus ook heel duur. Dus vertel, hoe gaat dat dan in zijn werk voor jou?
2: Ja, het maken van een documentaire, bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, dat wat jou aangeeft, dat kost echt heel veel tijd. Hè. Alles begint met financiering. Met het vinden bijvoorbeeld van een omroep. Dus er gaat zo'n traject aan vooraf. En dan ben je nog ineens begonnen. Maar even tussendoor, waar ging jouw film over? Want ik ben wel nieuwsgierig.
0: Hip-hop voor Respect heette die film. Het ging over vooroordelen in de hip-hop videoclips. En dat was in de periode, dan verklap ik hoe oud ik ben, in de periode van de gangster rap, zeg maar.
2: Kijk.
0: En dus ook best wel heftige videoclips. En dat was ook de periode dat je de Bloods en de Crips had. Dus een beetje die gangs overgewaaid vanuit die videoclips en ook vanuit Amerika, zeg maar. Die had je ook hier in Nederland, zeg maar. Dus ja, daar ging mijn documentaire over. Over de vooroordelen die dus in die videoclips naar voren komen. En wat voor impact dat dan heeft op de samenleving.
2: Mooi project.
0: Ja, dus ja. Vandaar ook heel veel discussies, zeg maar. Ja. Dus, maar vertel, want ja, dat was mijn afstuderen. Dus ja, ik ben dat gewoon gaan doen. Maar werkt het hetzelfde als met jouw artikelen? Dat je denkt, oh, ik zou daar wel heel graag iets over willen maken. En ga je dan kijken van, nou ja, welke omroep wil daarmee ook aan de slag? Of ga je dan subsidies zoeken? Of vertel.
2: Ja, kijk, alles begint, of het nou een geschreven verhaal is, hè, of het is een documentaire. Alles begint gewoon met een goed idee. Hè. En heel veel mensen, ik geef ook les aan studenten, die zeggen wel, over jou is het nu misschien makkelijker binnenkomen, want je hebt allemaal nu dingen gemaakt. Maar ja, ik verklap ook hoe oud ik ben. Ik ben 46. Maar ik ben gewoon erin gerold met het maken van verhalen, gewoon door het te doen. En de kracht van een goed idee, als jij echt een goed idee hebt, ja, dat opent echt deuren. Dat moeten mensen ook gewoon niet onderschatten. Dus ook al heb je nooit een documentaire gemaakt, ook al heb je nooit een verhaal geschreven, als jij een goed idee hebt en jij hebt toegang tot het idee, hè, ja, dan kun je gewoon berichtjes sturen of een mailtje sturen naar mensen van, hey, ik heb een goed idee. Kunnen we daar een keer een kopje koffie drinken?
0: Oh, meteen tips voor mensen die ook
2: Zeker.
0: Radio willen maken.
2: Zeker. Radio hetzelfde. Het gewoon gaan doen. Maar je hebt wel ideeën nodig en jij moet wel toegang hebben. Hè, als het gaat over het onderwerp wat jij noemt met hiphop en de Crips, noem het allemaal op. Je moet wel toegang hebben. En heb je dat? Dan kun je het vast wel maken. Als
0: ja,
2: je,
0: ik had een
2: doorzet.
0: Voordeel. Ja, ik had een heel groot voordeel. Ik had een vader die was commercieel directeur bij een bedrijf die alle hiphopartiesten naar Nederland haalde. Dus ik heb alle hiphopartiesten die in Nederland kwamen in een jaar tijd, heb ik allemaal geïnterviewd. Perfect. Dus dat was echt heel bijzonder. Ja. En een cadeautje. Ja. Voelt dat voor jou ook zo, een cadeautje, jouw werk?
2: 100%. Of je nou als journalist werkt of als documentairemaker. Ik kom in contact met mensen waar ik normaal gesproken niet snel mee in contact kom. Hè. Mijn werk is uit mijn bubbel stappen. En ja, dat verrijkt me enorm. Ja, dat vind ik het mooie. Ook toen ik jong was, toen ik was al 15, 16. Ik wist ik wil journalist worden, maar dat was gewoon omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in andere mensen. En dit vak stelt mij de gelegenheid om allemaal andere mensen te ontmoeten. Het perfecte excuus heb ik daarvoor.
0: Ja, ik ben echt extreem nieuwsgierig. En ik zeg altijd, ja, ik heb de perfecte baan. Want als ik dan iets zie gebeuren, ja, een normaal mens die gaat niet daarop af en vragen, wat is er hier aan de hand? Maar ik kan dat altijd doen. Want dan zeg ik altijd, ja, ik ben van Den Haag FM. Ik ben even nieuwsgierig. Wat gebeurt er hier? Ja, want misschien zit er een verhaal in. Maar eigenlijk is het gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid die ik dan wil bevredigen.
2: Zelf aan het interview. Ja.
0: Ja. Hey, je zei net, eigenlijk ben ik er gewoon ingerold. Dus ik ben meteen benieuwd. Vertel, hoe ben je tot dit prachtige beroep gekomen? Heb je een opleiding gevolgd of ben je echt letterlijk erin gerold? Vertel.
2: Ja, ik heb wel een opleiding gevolgd. Ik was 17, toen ging ik naar de school voor journalistiek. Ik was hartstikke bleu. Hè? Opleiding gevolgd, stages gelopen. En zo ben ik er langzaam gewoon ingerold. Het begon eerst met kleine verhalen, toen werd het grotere verhalen, toen werd het documentaires. Want die nieuwsgierigheid die wordt niet minder. Hè? Uiteindelijk gewoon wel carrière gemaakt wel. Door het gewoon te gaan doen. Door met mijn eigen ideeën de boer op te gaan. Ja.
0: Nou, ik sprak net met mijn collega Michelle. Zij maakt hele mooie video's. Maar zij schrijft ook artikelen voor Den Haag FM. Jij schrijft artikelen voor de krant. En jij maakt documentaires. Je hebt net al gezegd de overeenkomst, zeg maar. Interesse in mensen. En dat kan je, ja, dat kan je bij allebei heel goed gebruiken, zeg maar. Maar wat is het verschil en wat vind je nou per se leuk aan een artikel schrijven voor een krant? En wat vind je zo mooi aan een documentaire maken?
2: Nou, wat heel fijn is aan een verhaal maken voor de krant, is dat ik heel zelfstandig, hè, heel autonoom kan werken. Ik vertel net over het hebben van een goed idee. Als ik een goed idee heb en ik heb een opdrachtgever, kan ik gewoon aan de slag. Het is gewoon super laagdrempelig. En dat vind ik heel fijn. En bij een documentaire, dat vind ik te gek om te maken. Maar man, wat een tijd en energie kost het om alleen al het op de rit te krijgen. Als het dan lukt, is het mooie er weer aan, vind ik, bij een documentaire. Los van dat je dicht bij mensen komt. Dat je samenwerkt met mensen. Hè? Dat schrijven is ook in mijn eentje in dat kantoortje. Gewoon het maken van een documentaire met cameramensen, geluidsmensen, editors. En ik haal ook heel veel energie uit die samenwerkingen.
0: Mooi. Nou ja, je hebt een prijs gewonnen. Daarom heb ik je onder andere uitgenodigd. We gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst Chappelle Rowan.

0: Ja, The Giver, Chappelle Rowan hier op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, een speciale uitzending tot 1 uur. Ik ben nog heel eventjes bij je. Zometeen ga ik in gesprek met Eva van onze socials. Maar nu is nog op de thee bij mij Wouter Scheepstra. En ja, hij heeft een tegel gewonnen voor interview. Ja, voor het mooiste, beste interview. En de operatie herhaalt zich als een film in mijn hoofd. Vooral het gedeelte waar het misgaat. Artsen vertellen over hun medische fouten. Ja, dat is het artikel waar je mee hebt gewonnen.
2: Ja.
0: Een mooi artikel.
2: Dankjewel.
0: Ja. Taboe doorbrekend werd er gezegd ook. En dat is natuurlijk ook zo. Artsen, je bent met verschillende artsen in gesprek gegaan. Die vertellen over wat er is misgegaan. En dan denk ik meteen... Oh my god, hoe heb je die mensen zo ver gekregen? Want ja, dit doen artsen bijna nooit. Hun fouten toegeven. Want ja, dat is echt best wel heel heftig.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Van hoe vind je deze mensen? Er heeft flink wat tijd in gezeten. Ik ben met dit verhaal. Het zijn drie interviews met artsen. Met een neurochirurg, een kinderarts en met een huisarts. En ik ben een paar maanden bezig geweest met dit interview. En het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig geweest met het vinden van deze mensen. En met het in het contact komen met deze mensen. Dus dat is een behoorlijke zoektocht, is dat. Ja,
0: ja, en waren deze drie artsen, die drie doktoren die je uiteindelijk hebt gesproken... waren die meteen, zeg maar, geïnteresseerd? Of heb je daar best wel lang over moeten doen om ze te spreken? Vertel.
2: Nou, daar heb ik best wel lang over gedaan. Uiteindelijk ben ik in contact gekomen met meerdere artsen ook wel die wilden praten. Ik had uiteindelijk 8 artsen waar ik voorgesprekken mee had. Hè, dat je gaat beeldbellen. En er waren 8 artsen die wilden echt wel openlijk praten over hun medische fouten. Maar dan heb je gewoon eerst gewoon voorgesprekken. En die zijn gewoon nog heel vrijblijvend. Ik geef dan ook aan van nou, met 3 van jullie wil ik straks... Hè, ik ben met meerdere artsen in gesprek. Met 3 van jullie wil ik een afspraak maken van een face-to-face interview. Om gewoon te kijken welke interviews passen het beste bij elkaar. Welke interviews werken het beste op elkaar in. Maar goed, heb je eerst voorgesprekken. En dan vraag ik aan het eind van zo'n voorgesprek van... Hey, als ik jou zou benaderen voor een face-to-face interview, zou je er dan voor openstaan? En zeggen eigenlijk al die artsen zeiden eigenlijk van, dat wil ik wel. Dan hebben ze me al gesproken, ze hebben er een goed gevoel bij, ze voelen vertrouwen. En uiteindelijk heb ik dan contact met 3 artsen opgenomen. En dan, vinden die artsen vonden het super spannend. Maar de reactie is ook van, ook bijna vereerd. Hey, wat fijn dat ik dan ook dus een van die 3 interviews mag doen. En dat ik dus... kan bijdragen aan het doorbreken van zo'n taboe.
0: Ja. Hey, je zei een kinderarts, een huisarts en een... Wat was de derde ook
2: weer? En een neurochirurg.
0: Ja, dus eigenlijk 3 totaal verschillende disciplines. Heb je daar bewust voor gekozen? Was dat dan ook het beste voor jouw verhaal?
2: Ja en nee. Ik vond het heel mooi werk. Hè? Want een huisarts ziet als eerste patiënten. Hè? Die stuurt ze dan naar een ziekenhuis. In een ziekenhuis kom je dan een kinderarts tegen. Die gaat je misschien beoordelen. En dan ga je naar een chirurg toe.
0: Ja, dan ga je naar de specialist.
2: Het is wel heel mooi dat je al die 3 verschillende perspectieven hebt. Maar uiteindelijk, en dat is ook mijn documentaire achtergrond... kijk je ook waar, wat zijn de beste verhalen? Welke mensen zijn in staat om zich kwetsbaar op te stellen? Hè? Niet alleen als ze het ook willen. Maar dat ze het ook kunnen. Dus het is niet een soort rekensommetje dat je maakt. Hè? Het is ook uiteindelijk, welke verhalen zijn het beste samen?
0: Hey, en tot slot, want hoe is dit dan uiteindelijk tot stand gekomen? Je hebt eerst natuurlijk best wel veel voorwerk moeten doen. Heb je die 8 artsen die met jou echt alle 3 één op één in gesprek willen gaan? Dan ga je natuurlijk alle 3 één op één die gesprekken doen. En dan vervolgens, hoe lang ben je bezig met dat uitwerken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Oeh, maar dat uitwerken, ik roep nu even wat. Misschien bedoel je echt het schrijven? Zelf?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat schrijven is eigenlijk dus het minst lange onderdeel.
0: Oh ja.
2: Ja, het zoeken en vinden van de mensen. Dus god, hoe lang ben je ermee bezig? Misschien een week of 2 met echt het schrijven.
0: Hey, en dan heb je het in je hoofd natuurlijk. Je hebt van tevoren dit idee, want het begint met een goed idee, zei je net
2: zeker.
0: Al.
2: Ja.
0: En was er dan iets waarvan je dacht... Hey, ik had een heel goed idee, maar toch is het net anders gelopen of heeft het anders uitgepakt, waardoor je toch verrast bent en het net iets anders is gegaan? Of is het echt gewoon gegaan hoe je had gehoopt en in je hoofd had?
2: Nou, het leuke van verhalen maken is, dat probeer ik in ieder geval, is om een referentiekader los te laten. En daarmee ook mijn verwachtingen los te laten. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want ik hoop altijd dingen te horen die ik eigenlijk nog niet wist. Ja. Of nooit heb stilgestaan. En ik heb zeker dingen gehoord van die artsen die ik niet bij stilstond. Niet echt wist. Dus ik werd wel verrast, zeg maar. En dat vind ik dan een goede uitkomst. Want als ik aan een verhaal begin, weet ik, als ik daarmee klaar ben, meer weten en meer kunnen vertellen dan ik al weet of denk te weten.
0: Ja, en als jij als journalist die zich al in het artikel en in het onderwerp heeft ingelezen, wordt verrast, ja, dan zeker ook de lezers, ja toch?
2: Zeker, ja. Nee, en dat is echt, dat is, ja, dat vind ik te gek aan mijn werk. Dat je gewoon, hè, dat doe ik ook, dat mijn werk me verrijkt. Ik stap uit mijn bubbel, ik kom in contact met mensen waar ik normaal gesproken niet mee in contact kom. Ik kan ze alles vragen. En ik hoor dingen waarvan ik denk, hé, dat heb ik nog nooit bij stilgestaan. Of dat wist ik niet. Ja.
0: En nou, de allerlaatste vraag dan nog. Want voel jij ook een bepaalde verantwoordelijkheid als journalist binnen dit beroep?
2: In wat voor opzicht bedoel je?
0: Nou, dat je dus... ik had gisteren iemand die zei, ja, ik wil heel graag onrecht aan de kaak stellen, bijvoorbeeld. Of dat je denkt van, nou, ik heb die artsen gesproken, wat zullen dan de patiënten bij wie dat misging daarvan vinden, die moet ik dan ook eerst op de hoogte brengen of zo?
2: Ja, nee, ik voel de volle verantwoordelijkheid. Dus het voelt ook als een grote verantwoordelijkheid om die verhalen van die artsen te vertellen, want het is super kwetsbaar.
0: Gevoelig, ja.
2: En ik voel ook verantwoordelijkheid met dit soort verhalen. Kijk, ik maak, zonder hoogdravend te doen, ik maak dit verhaal omdat je wel positieve impact wil maken. En dat heeft dit verhaal zeker gehad. Ook online, LinkedIn, hoeveel mensen gereageerd hebben. Je wil, en het klinkt heel hoogdravend, maar ik bedoel niet hoogdravend, maar je wil proberen een beetje het verschil te maken. En dat is met dit verhaal gelukt. En dat geeft mij een ongelooflijk goed gevoel. Als je gewoon een zogenaamd beetje een soort vet verhaal maakt, dan kan je een soort adrenalinegevoel hebben van, oh, te gek. Maar dat ben je heel snel kwijt, hoor. Maar als je een verhaal maakt wat iets positiefs kan bijdragen in de samenleving, dat goede gevoel, dat neem je met je mee. En dan kan je ook lekker ook doorgaan met je werk.
0: Ja, dat
2: positieve manier.
0: Ik zie je meteen helemaal glunderen daarvan.
2: Zeker, ja. Zeker. Ja, ja.
0: Trots, ja. Ja. En terecht. Wouter, ja. Scheepstra, tegelwinnaar van een prachtig verhaal, Taboe Doorbreken. Dank je wel voor het delen van je passie en jouw verhaal in ieder geval.
2: Heel graag gedaan.

0: koude kak van onze eigen Chico.
1: Den Haag FM 92.0. 100% Haag.
2: Tot 1 uur is dit de week van het nieuws.
1: Den Haag.
0: Ja, de week van het nieuws, daar luister je naar. Tot 1 uur ben ik nog bij je. Oh, nog 5 minuten voor het een van de leukste dingen die we doen op Den Haag FM. Namelijk de socials. Eva!
3: Hallo!
0: Ja, de dame achter de socials. Nou, dit mag wel gezegd worden. We weten het allemaal bij de omroep. Maar ja, de luisteraars weten dat niet. En de mensen die op de socials zitten. Maar sinds jij er zit op de socials... Oh my god, we hebben mega veel volgers daarbij. Fantastisch. Dus applausje voor jou, voor mijn collega Eva.
3: Dankjewel.
0: Ja, Eef, jij doet de socials. Vertel, hoe begint jouw dag en hoe ziet jouw werkdag eruit? Zit je continu te scrollen op die telefoon?
3: Ik ben echt chronisch online. Elke dag.
0: Ja, echt.
3: Niet alleen omdat ik het zelf leuk vind, maar inderdaad ook om nieuwtjes te vinden. Dus dat is wel mijn grootste plek waar ik dingen vandaan haal. Waar ik interessante mensen vandaan haal en leuke nieuwtjes vandaan haal. Het is toch wel de socials.
0: Ja, socials is meer media van nu. Het is wel grappig om te horen dat de jongeren die we op straat spreken... inderdaad ook zeggen van... ja, nou, ik haal mijn nieuws van bijvoorbeeld TikTok. En dan denk ik, TikTok. En de oudere mensen, ja, ik kijk het NOS-journaal of het RTL4-journaal. Of ik lees de krant. Dus dat is wel een, zeg maar, een verschil. Wat is de grote bijdrage als het gaat om nieuws... van socials. Wat is dan een bijdrage of positieve?
3: Nou, ik denk vooral het algoritme. Dus zeg maar, wat jij interessant vindt, komt ook bij jou omhoog. Dus als jij bepaalde accounts volgt, dan zie je eigenlijk alleen maar nieuws wat bij jou past. Dus dingen die jou niet interesseren, krijg je waarschijnlijk niet eens te zien. Wat natuurlijk aan de ene kant niet goed is. Het zorgwekkend is misschien wel. En aan de andere kant is dat wel, dat maakt het leuker voor jonge mensen om nieuws te lezen, denk ik.
0: Ja, denk je dat het een belangrijk iets is dat er juist ook op socials veel nieuws te vinden is? En dat er op een andere manier nieuws wordt gebracht dan het traditionele nieuws?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat doen wij natuurlijk ook hier bij Den Haag FM. Dus we proberen toch de jonge mensen geïnteresseerd te krijgen in bepaalde dingen. Wat makkelijker gaat via socials dan via tv of radio of krant of iets.
0: Een ander ding van socials is wel fake nieuws. Want het is wel makkelijk om van alles op de socials te gooien en ook te vinden.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Ja, volgens mij zijn er wel bepaalde filters voor nu. Of ja, het wordt wel herkend als een probleem. Dus ik denk, bepaalde dingen worden er wel uitgefilterd. Maar ja, je blijft dat natuurlijk wel houden. Dus dat is wel eng of zo, vind ik.
0: Nou, de socials kan ook mensen viral laten gaan. En daarmee dus ook ja, zijn wij gewild. Heel veel mensen die zeggen, ja, kan je niet een leuk filmpje maken? Mag het dan niet op jullie socials? Hoe maak jij dan de beslissing wat er op de socials komt? Want dat lijkt me echt moeilijk. Want ja, er zijn echt veel mensen die ons benaderen van, ja, kan je niet een filmpje op de socials plaatsen?
3: Ja, ik vind dat soms ook wel lastig. Maar ik probeer gewoon echt heel erg na te denken van, is dit iets uitzonderlijks? Of is het een uitzonderlijk persoon, bijzonder persoon die het nieuws vertelt? Daar filter ik eigenlijk een beetje op. Want ja, anders ja, wordt het toch niet bekeken, wordt het toch niet gelijk. Dus ik weet dat dat ook wel botst af en toe met hoe het nieuws misschien hoort te zijn. Maar als niemand het leest, dan ja, heeft het ook geen zin. Dus ik probeer echt te houden op dingen die echt bijzonder zijn, uitzonderlijk zijn. Ja, dat eigenlijk.
0: Wat vind je het leukste social bericht of reel of whatever post die jij ooit hebt geplaatst hier?
3: Oh.
0: Of welke, waar denk je dan meteen aan?
3: Ik denk nu gelijk aan Delano van de Haagse Scooter. Want dat was een van de video's die een beetje aan het begin, toen ik hier werkte, dat ik die heb opgenomen. En die...
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
7: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
6: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maximaal boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de eraan prostitutie met zich meebrengt.
3: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
2: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
3: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
2: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Yes, dit was I Just Might van Bruno Mars. Hey, hallo. Wij zijn Roos, Alisa, Sanne en Isabella en wij zijn weer terug bij Den Haag FM. Vorige keer hadden we het over OO Den Haag, trends en natuurlijk de kleur van het jaar, Cloud Dancer. Oftewel gewoon wit. Deze uitzending gaan we het hebben over muziek, festivals, DJ's en hebben we een live optreden.
1: Ja, een live optreden van niemand minder dan Amber Rosalyn. Maar voordat zij voor jullie kan shinen, is er eerst nog iemand anders aan de beurt. Namelijk Taylor Swift met het nummer Open Light.

0: Wat een lekker nummer. En om in stijl te blijven van One Direction is afgelopen weekend de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena begonnen. Hij staat er nog tot begin juni met meerdere shows. Roos, vertel eens, jij gaat naar zijn concert.
1: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. Ook zeker naar al die filmpjes met een live orkest. Are you kidding me?
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Dat is echt fantastisch.
0: Ja, dat snap ik. Heb je outfit al klaar liggen?
1: Zeker, allebei liggen ze helemaal klaar.
0: Nou ja, Harry Styles is natuurlijk de artiest van dit moment. En als we kijken naar de top 50 van Nederland, wordt Nederlandse hiphop met aan top Lil Kleine en popmuziek met artiesten als Michael Jackson, Bruno Mars en Justin Bieber heel erg veel gestreamd. En hoewel dit twee van de meest gestreamde muziekgenres zijn in Nederland, zijn de meningen hierover verdeeld. Meiden, wat vinden jullie? Waar luisteren jullie echt naar dit moment heel erg naar?
2: Ja, bij mij is het allemaal echt heel erg verschillend. Ik luister eigenlijk de ene keer luister ik heel erg naar Justin Bieber en de andere keer kan het juist weer heel erg een Nederlandse meezinger zijn. Dus het hangt bij mij echt een beetje af van het moment. Ik vind eigenlijk alles wel echt heel leuk om te luisteren.
3: Ik denk dat ik voornamelijk in de Nederlandse hiphop zit met de top.
0: Ja, toch wel heel kleine voor jou?
3: Ja, denk ik wel.
1: Ja, ik ben echt heel erg van de gewoon een beetje popgirlies, lekker een beetje Taylor Swift, Sabrina Carpenter, vind ik echt heerlijk. Maar ook wel echt country muziek, ja.
0: Ja, toch wel een hele andere kant.
1: Ja, heel breed.
0: Ja, ik heb dat zelf ook hoor. Voor elk moment vind ik een andere muziekgenre eigenlijk gewoon toepasselijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou zeker, we gaan nu luisteren naar hoe het is van Roxy Dekker, Ronnie Flex en Idalie.
4: Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

Yes, de husband van Ray is nog steeds zoek, maar wij zijn nog steeds hier. Over enkele minuten is het alweer tijd voor Alma Rosalyn. Maar voordat we verliefd worden op haar en haar stem, is hier Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Yes, daar is ze dan, de dame van de avond. Amber Rosalyn, hoe is het met je?
2: Ja, gaat supergoed.
1: Ja?
2: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, ook goed.
2: Fijn.
1: Ja, ik vind het onwijs leuk om je hier zo te hebben. Nou, ten eerste...
2: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, superleuk dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Waarderen
2: Tuurlijk.
1: We allemaal echt enorm. Laten we maar gelijk er helemaal in duiken. Let's dive in. In 2025 heb je een onwijs gave EP uitgebracht, The Beginning.
2: Yes.
1: Groot fan.
2: Dankjewel.
1: Kunnen we binnenkort nog meer verwachten?
2: Binnenkort zal ik... vind ik een understatement. Overstatement eigenlijk, grapje. Ik ga volgend jaar ga ik mijn examenjaar in van Albeda Muzikant Producer. En daarvoor ga ik een album uitbrengen.
1: Wat onwijs gaaf. Is wel een beetje een sfeer van het album, een beetje een vibe.
2: Zeker, ja. Het gaat heel erg over het opgroeien. Ik ga de naam nog niet zeggen, maar ik ga zo wel een nummertje spelen van dat album.
1: We zijn heel benieuwd. Een beetje een genre, is het een beetje folky, een beetje pop?
2: Het is, ja, ik denk wel een beetje folk pop.
1: Oh, nice.
2: Een beetje indie misschien.
1: Mm-hmm. Heel goed. We love to hear it. En naast studenten bij de Albra ben je ook vocal coach bij YMCA? Spreek het zo goed
2: yes,
1: uit? Scheveningen?
2: Ja.
1: Hoe ben je daar begonnen? Hoe zit dat?
2: Eigenlijk wel grappig. Ik ben begonnen met muziek maken daar zo.
1: Okay.
2: Bij het Kinderkoor de Zeesterren.
1: Mm-hmm.
2: Daar ben ik nu ook heel veel zelf mee bezig. En ga ik ook... nu en dan neem ik ook een repetitie van hun over. Dus het is echt... Het cirkeltje is helemaal rond.
1: Mm-hmm.
2: Want de kinderen die... Ik was vroeger een van die kinderen in dat koor. En nu dan val ik in voor de dirigent. Dus dat is echt superleuk. En echt zodra ik 18 was geworden, kreeg ik een appje van de baas van YMCA. Van, hey Amber, zou jij het leuk vinden om les te geven?
1: Ja.
2: Dus met nul ervaring was ik zo van, ja, weet je, laat het maar gewoon doen.
1: Ze dachten, we hebben haar jarenlang horen zingen, we moeten dit doorzetten.
2: Ja, en ik heb nu echt superleuke leerlingen. En nee, ik word er helemaal vrolijk van. Ik doe dit elke vrijdag. Dus als iemand nog in Scheveningen een zangdocent nodig heeft op de vrijdag...
1: Hit her up.
2: Je mag mij bellen.
1: Zeker bellen.
2: Yes.
1: Ja, je gaat zo live het nummer voor ons zingen.
2: Ja.
1: En kan je iets meer vertellen over dit nummer? Je zei net al een beetje, er staat op een nieuw album, over een beetje opgroeien.
2: Ja, nou, dit specifieke nummer, dat heb ik voor mijn ouders geschreven. Dit heet Things I Should Say. En het is eigenlijk gewoon, ik ben begonnen met schrijven. Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Ik had echt een zware writersblok. En ik heb gewoon een lijstje gemaakt met dingen die ik tegen mijn ouders wou zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik gewoon heel erg dankbaar ben voor wat zij allemaal voor me hebben gedaan. En ja, weet je, ouders maken zoveel sacrifices.
1: Yeah.
2: Weet je, soms moeten ouders ook gewoon even een bedankje krijgen.
1: Ja,
2: en ik heb dat verwerkt in een nummer.
1: Dat is echt onwijs mooi. Onwijs mooie betekenis. Ook naar alle papa's en mama's die luisteren. Oren extra goed open. Nou, wij willen je alvast bedanken voor dit onwijs leuke interview. En je bent hier uiteraard nog niet klaar. Want je gaat nog een nummer voor ons zingen. Hier live in de studio. Heel erg bedankt. En alvast een heel groot applaus voor Amber Rosalyn met Things I Should Say.

0: Dank jou. Onwijs, onwijs.
1: Top.
0: Echt Thanks. Heel mooi.
1: Dankjewel.
0: Ik kan echt niet wachten tot het album.
1: Nou, ik heb nog geen datum, maar volgend jaar rond deze tijd ergens.
0: Rond deze tijd?
1: Rond deze
0: Top.
1: Tijd.
0: Ik hou hem in de gaten, ja?
1: Is goed.
0: Dat was onze Amber Rosalind. Onwijs, onwijs mooi. Onwijs bedankt. En we gaan nu door met Physical van Dua Lipa.

Yes, wij willen jullie alvast bedanken voor dit. Dit was het alweer voor het eerste uur. Maar we zijn nog verre, verre van klaar. Blijf luisteren voor de leukste festivals van dit seizoen en een onwijs leuk interview met DJ Mink Jansen. Stay tuned, maar we gaan nu eerst naar Talk to Me van Damiano David en Tyla.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Volgens het Openbaar Ministerie is Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar. En daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de steekpartij in de Mesdagkliniek vorig jaar. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken van vervolging, maar wil wel dat zijn huidige TBS-behandeling verder gaat. De advocaat van F. wil juist dat er een nieuwe TBS-maatregel wordt opgelegd. Malek F. kreeg eerder TBS met dwangverpleging, omdat hij in 2018 3 mensen neerstak bij station Hollandspoor. De Hollandse duinen hebben sinds kort de status van nationaal park. En daar is Stichting Hart voor Meijendel niet blij mee. De stichting vindt dat het zo meer een marketingproject is dan een echt natuurgebied. Voorzitter Adrienne Dengelbronner van de Stichting Hart voor Meijendel.
6: We vinden het net alsof er een soort feestje georganiseerd wordt. Kijk eens hoe mooi dit allemaal hier is. Maar er is eigenlijk helemaal niet goed rekening gehouden met wat het betekent. Als je zo het Nationaal Park of zo het duingebied gaat neerzetten. Ja, het betekent natuurlijk dat er veel meer mensen gaan komen. Alleen al de status dat iets een Nationaal Park is, gaat betekenen dat er 10-30% meer bezoekers op af gaan komen.
5: Maar wat moet er volgens Adrienne gebeuren om overbelasting van het natuurgebied tegen te gaan?
6: Een oproep aan de politieke partijen van alle gemeenten in de buurt. Van jongens, ga geld reserveren, ga plannen maken. Er liggen trouwens al echt hele gave plannen. Om te gaan kijken of je de duinen groot kan maken of de opvang. In ieder geval voor recreatie. En zet je als gemeentes in om inderdaad meer natuur te gaan bieden. En op die manier Meijendel beter te gaan beschermen.
5: Aldus Adrienne Dengelbronner van Stichting Hart voor Meijendel. Raymond van Barneveld nuanceert zijn gisteren aangekondigde pauze. Hij blijft darten, maar speelt minder grote toernooien.
7: Ze zijn in Engeland al helemaal over de toeren dat ik ga stoppen en een break ga inlassen. Nee, ik ga geen break inlassen. Ik ga een break inlassen voor de Eurotours en de majors die ik niet ga spelen op het moment. Kijk, en die pro-tours, ja, die blijf ik gewoon doen. Maar het is ook wel eens leuk om een keer gewoon even lekker op vakantie te gaan. Weet je, waar ik eigenlijk nooit de tijd voor krijg. Want je zit altijd maar met een ontzettend volle, overvolle agenda.
5: Het is voor de 59-jarige Hagenaar zijn slechtste dartjaar ooit. Bij 17 vloertoernooien strandde hij 14 keer in de eerste ronde. Dan het weer. Bewolkt en regen, ook wat zon. Maxima rond 15 graden. Morgen een graad of 18. En de dagen erna droog en elke dag een beetje warmer. Met vrijdag en zaterdag boven de 25 graden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Dit was Rumors van Thomas Gray. Wij zijn Sanne, Isabella, Roos en Alicia en wij zijn weer terug bij Den Haag FM. We hebben het onder andere over muziek gehad en we houden de sfeer gezellig en zomers. Want straks gaan we het hebben over festivals.
1: En nog even wat anders. Papa, ik weet dat je luistert. Deze is speciaal voor oma. Hier is Michael Jackson, hier is Human Nature.

0: Dit was Substitution van Purple Disco Machine en Kunst. Zoals we allemaal kunnen zien op Buienradar komt het lekkere weer er weer aan. Vanaf vrijdag wordt het weer zomers en met een hoge UV. En daar horen natuurlijk ook de leuke festivals weer bij. Wij hebben voor jullie even onderzoek gedaan naar welke leuke festivals er in Den Haag weer aankomen. Zo heb je de Grave Festival 6 tot 7 juni in het Zuiderpark. Parkpop op 12 juni op het Malieveld. Het Westwood Festival 27 juni bij Club Westwood. De Parade 3 tot 19 juli in het Westbroek Park. En Live on the Beach begin september op het strand in Scheveningen. En natuurlijk heb je elk weekend weer Colorado Charlie bij het Zwarte Pad in Den Haag. Meiden, gaan jullie vaak naar festivals? En zo ja, hebben jullie nog een groot festival waar je graag eens heen zou willen?
1: Oeh, ja, vind ik ook wel moeilijk eigenlijk. Ik weet dat de Crave, daar gaat wel echt iedereen uit Den Haag naartoe. Dus dat is altijd wel gewoon gezellig om ook een beetje te socializen en iedereen weer te zien.
0: En wat voor type muziek wordt daar gedraaid?
1: Poeh, ja, echt van alles geloof ik. Ja, ik ga er zelf niet naartoe omdat ik er niet ben. Maar ik geloof echt van alles.
2: Ja, ik ben niet echt een festivalganger, maar ook meer concertganger. Maar als er festivals zijn waar ik nog heen zou willen, zijn het vooral de internationale festivals zoals Coachella, Glastonbury.
3: Zo, ja.
2: Glastonbury lijkt me zo gaaf. Daar wil ik echt nog een keertje heen.
3: Zeker als Justin Bieber dan op komt treden. Nou, dan ben ik er. Nou ja, ik word over 2 dagen 18. Dus ik mag gaan beginnen met festival en dat soort feesten. En ik ga 30 mei naar Colorado Charlie. En voor de rest heb ik nog niks gepland.
1: Dus je gaat voor de allereerste keer naar Colorado?
3: Ja.
2: Spannend.
3: Ben benieuwd. Nee. Maar volgens mij is het nog niet uitverkocht. Volgens mij komt er een heel... ik weet niet wie er komt optreden, maar er komen volgens mij niet heel veel mensen.
1: Nou, doe je best. Je zit
2: ja,
1: er nu.
2: Promote het
3: ja,
2: even.
3: Nou, jongens, 30 mei, Colorado Charlie. Ik zie jullie daar.
2: Voor een meet and greet met Isabella. Ja. Be there.
0: En weet je al wat je aan gaat doen?
3: Nee. Nee. Hopelijk is het lekker weer. Want,
2: ja, vanaf, denk het wel, toch?
3: Ja, van deze week wordt het wel weer lekker weer.
2: Daar weet je alles van.
0: Ja. Oké, we gaan nu luisteren naar King van Years and Years.

Ja, dit was Dat Doe Jij van Mike Patterson. Zometeen gaan we in gesprek met Mick Jansen. Hij is een DJ-talent uit Den Haag. Hij zit vanaf jongs af aan al in de muziekwereld en daar haalt hij al zijn plezier uit. Mick Jansen hoor je zometeen bij ons op de radio, maar nu eerst Huisje aan Zee van Zoe Livee.

0: En dit was Thee van Mel Smit. En we blijven hier zeker nog wel eventjes. Want de zomer in Den Haag staat weer vol met festivals, strandfeesten en clubnachten. Daarom praten we vandaag met de Haagse DJ Mick Jansen, die deze zomer zelf op meerdere events draait. Onder andere bij Colorado Charlie. Hallo Mick.
1: Hallo.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, goed. Ik heb even een paar leuke vragen voor jou. Want ja, jij bent natuurlijk een DJ uit Den Haag.
1: Klopt.
0: En ik vroeg me af, hoe ziet jouw zomer als DJ eruit?
1: Ja, deze zomer is sowieso mijn beste zomer die ik tot nu toe heb gehad. De meeste boekingen en ook in het buitenland. Ik heb vorige maand een boeking voor PIF gekregen in Portugal. En het was altijd al sowieso mijn droom voor PIF te draaien. En dat was vorig jaar ook al gelukt. En dus nu ook in het buitenland. PIF is trouwens een Nederlands house label wat over heel de wereld zit, zeg maar. En dat label is ook een beetje mijn inspiratie geweest om zelf te beginnen. Dus dat ik voor hun nu mag draaien is wel echt een hele grote eer.
0: Ja, dat snap ik. En wat vind je nou leuker, om hier gewoon in Nederland te draaien of echt naar het buitenland toe te gaan dan?
1: Oeh, ja, het ligt er een beetje aan. Want ik vind Nederlandse festivals bijvoorbeeld of Nederlandse events vind ik over het algemeen wel beter dan events op Ibiza of zo. Omdat het hier nog wel wat meer om de muziek draait. En in Ibiza en zo is het gewoon tegenwoordig wat meer dat VIP-tafel gebeuren. En komen mensen niet echt meer voor de muziek. Maar in het buitenland draaien is wel natuurlijk heel vet. En dat is ook een droom voor mij. Dus ja, als ik echt zou moeten kiezen, dan toch wel het buitenland, omdat je dan naar meerdere landen kan. En alleen Nederland is ook best wel beperkt, dus dan wel buitenland.
0: Ja, dat snap ik. En dan kan je ook weer een beetje je kringen creëren of groter maken.
1: Ja, precies.
0: Want waarom zijn de strandfeestjes op Scheveningen zo populair geworden, denk je? Want jij hebt natuurlijk zelf ook bij Colorado gedraaid afgelopen Koningsdag, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb het zelf ook wel gezien de afgelopen jaren. Want ik weet nog, na corona was het sowieso gewoon was house steeds populairder aan het worden en wilde iedereen feesten. En nu, ja, ik denk dat het komt omdat bijvoorbeeld een venue als Colorado Charlie nu ook gewoon heel bekend is geworden. Ja. En ook gewoon echt hele grote namen boekt, gewoon grote headliners. En dan, ja, dan word je ook sowieso gelijk een stuk groter. Niet alleen lokaal, maar gewoon internationaal en nationaal, zeg maar. Dus omdat mensen nu ook gewoon echt voor de grote DJ's komen, is het zo populair geworden en is het meer dan alleen Haagse bezoekers.
0: Ja, en merk je ook dat je bijvoorbeeld door bij Colorado Charlie, dat je daar hebt gedraaid, dat je ook meer boekingen van buitenaf daardoor hebt gekregen?
1: Ja, ja, dat heeft ook wel echt invloed. Want bijvoorbeeld een plek als Colorado Charlie, mede omdat er zoveel grote DJ's draaien, is het gewoon moeilijk om daar als beginnende DJ tussen te komen. Dus als je dan een kans krijgt, dan kijken andere events mensen uit te zien, zeg maar, toch wel van wow, oké, hij draait nu ook daar, laten we hem hier ook een kans geven. Zo werkt het altijd wel een beetje.
0: Ja, super gaaf wel. Echt heel leuk. En welke festivals of feestjes in Den Haag moet je deze zomer echt meemaken volgens jou?
1: Nou, ik geef dit jaar geen event bij Colorado Charlie. Ik draai er nog wel voor PIF ook. In juli is dat. Maar ik geef wel 5 andere events bij White House. Dat is een nieuwe locatie. Dus dat gaat Mick Jansen Invite heten.
0: Leuk.
1: En, er is nu 1 editie aangekondigd met Dennis Quinn als headliner. En de rest ga ik nog aankondigen, maar ja, daar moeten sowieso mensen heen gaan. En voor de rest, ja, ik vind gewoon het Zwarte Pad over het algemeen gewoon heel leuk. Dus je hebt de Indigo, je hebt de Boomerang, je hebt een beetje verschillende soorten feesten. Maar ja, ik als Haagenees vind het gewoon overal leuk om waar mijn vrienden zijn, daar ben ik gewoon. Maar over het algemeen is het Zwarte Pad deze zomer gewoon sowieso gewoon een plek om heen te gaan. Maar niet echt per se uit welke locatie.
0: Nee, superleuk. En heb je zelf ook nog echt een optreden waar je heel erg naar uitkijkt? Die je of zelf moet gaan doen of waar je zelf naartoe gaat?
1: Nou, ik moet volgende week zondag bij op het Reefestival draaien. Op een stage van een event dat heet Straal. En ik volg dat al nu 2 jaar of zo. En daar heb ik sowieso heel veel zin om te draaien. En het wordt ook wel lekker weer, zag ik.
0: Ja,
1: en voor de rest, die PIF-boeking in Portugal, daar kijk ik ook wel echt naar uit. Ik denk die 2.
0: Ja, super gaaf. En dan heb ik nog 1 vraag voor jou, de laatste vraag.
1: Yes.
0: Draai je liever op het strand of liever ergens in de club? Echt in de stad, bijvoorbeeld Den Haagstad of Amsterdam?
1: Ja, dat is ook wel echt een hele lastige vraag. Want ik hou wel echt van Den Haag en ik hou wel echt van het strand. Maar ik ben ook bijvoorbeeld heel erg fan van een locatie in Amsterdam die heet de Bret. Dat is echt een plek waar mensen puur en alleen voor de muziek komen. Dus ja, ik denk als ik bijvoorbeeld tussen zo'n venue in Amsterdam moet kiezen of Den Haag, ja, dan kies ik toch wel voor Amsterdam, omdat daar gewoon puur echt mensen nog voor de muziek komen. In Den Haag is dat ook wel, maar toch wel iets minder, zeg maar. Dus dan kies ik toch wel voor een andere stad.
0: Oké, dus verlaat je wel een klein beetje hier je eigen stadje?
1: Ja, nou, ik kies toch wel voor Den Haag, want Den Haag is wel gewoon echt in mijn hart. Ik kies gewoon voor Den Haag, maar Den Haag mag wel een beetje meer afkijken bij Amsterdam hoe ze dat daar doen. Want daar is de clubcultuur toch wel wat beter.
0: Ja, snap ik. Nee, snap ik helemaal. Nou, super bedankt Mick dat we jou even mochten interviewen. Ja, en nou ja, we zien je allemaal wel weer verschijnen op het strand.
1: Yes,
0: dankjewel.
1: Oké.
0: Okay. Doeg.
1: Doei.
0: En nu komt Girls Like You van Maroon 5 Feet en Cardi B.

0: Yes, dit was Snow Patrol met Chasing Cars. Dat was hem alweer voor vandaag hier bij Den Haag FM. Wij zijn Sanne, Isabella, Roos en Alisa. En superleuk dat jullie hebben geluisterd. We hebben het vandaag gehad over muziek, festivals en natuurlijk alles wat een beetje hoort bij de gezellige zomerse sfeer. Hopelijk hebben jullie een beetje in de stemming gebracht voor de komende festivalmaanden.
1: Of je nou onderweg was of thuis zat te chillen. Of misschien stiekem luisterde tijdens het studeren. Bedankt dat je erbij was. Vergeet vooral niet om Den Haag FM te blijven volgen voor meer uitzendingen. Nieuwe muziek en natuurlijk veel meer gezelligheid hier op Den Haag FM. Wij wensen jullie nog een hele fijne dag, of avond natuurlijk, en geniet van het mooie weer zo als het kan. Zet de muziek lekker hard aan, spreek af met vrienden en maak er iets leuks van. Na ons gaat de muziek gewoon door, dus blijf vooral luisteren naar Den Haag FM. Bedankt voor het luisteren en misschien tot de volgende keer. Om af te sluiten met Smile van Martin Garrix en Carolina Lyre.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028... en uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
10: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd... ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt... waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
9: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie... naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen... die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt, is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdag.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ga naar werken bij hanap.nl.
1: Die zijn toch klaar?
2: Spanje. Nooit gedaan.
1: Wij niet. Komt helemaal niet.
2: Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
1: Weer geld nodig.
5: Social deal, wellness deals. Take 1 en wow, wow, wow,
6: dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal. Deals die je niet mag missen. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Betaald met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Goeie zelfruimte.
4: Dat je gehad te hebben.
5: Ja, en dus ook opnieuw.
6: Blijf huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000.

0: Ja, dames en heren, dit is Radio Tonka. We zitten live in Ahoy, waar Bob Marley aan het optreden is. Vandaar dat het even technisch wat ingewikkeld was in het begin van dit programma van Cosa Nostra op Radio Tonka. En ik heb weer een... Ik heb inmiddels een oude bekende in de studio. En dat is... DJ,
1: pas 56.
0: DJ Barry. En hij is pas 56. Dan ben je jong tegenwoordig. Ja.
1: Ja,
0: want als jij nu 56 bent, dan is jouw levensverwachting dat je 112 kan worden, denk ik ongeveer.
1: God, nog zoveel jaar.
0: Ja, je zal moeten, sorry, jongen.
1: Mag ik schelden?
0: Ja, ben jij te horen trouwens voor de luisteraar?
1: Geen idee, dat moet je zeggen.
0: Ja, ik zie de meters uitslaan, enorm uitslaan.
1: Dat
0: dus
1: lijkt me, ik ben heel dichter bij de stofkap gaan zitten.
0: Dichter bij de luisteraar.
1: Dichter bij de luisteraar.
0: Ja, heel goed. Nou, dit was Bob, live. Was die live?
1: Dit was live, ik kreeg geen idee waar het was. Wil je dat echt weten? Ja, weet je, we kwamen terecht in een soort van chaos hier.
0: Ja, dat komt door het Hamta-virus. Hè? Dat heeft hier gewoed ook in deze studio.
1: Niks met de formatie in de gemeente Den Haag te maken, het college.
0: Ja, ook. Ja, zeker. Want er is radiostilte. Dus,
1: ja, en er werd gewoon zelfs reclame net was dat dan?
0: We hoorden allemaal rare reclames. En er is van alles gaande bij Den Haag FM, kennelijk.
1: Maar
0: wij niks van af weten. Maar goed, wij zijn Tonka en wij gaan gewoon... ons ding doen.
1: Ja, je had wat opstaan,
0: Joop. Oh ja, ik had het klaarstaan. Ja. Het is alweer genoeg gebabbeld.
1: Ja, toch?
0: Dit zijn de Stranglers.

0: Hallo. Ja, ik ben op de radio te horen, als het goed is. Dit was de Stranglers, alleen er werd niet gezongen. Dat was een instrumentaal nummer.
1: No shit.
0: En, ja.
1: Meestal met instrumentaal.
0: Had jij wat met de Stranglers?
1: Niet bijzonder, maar ja, mijn ex die heeft me ooit eens een keer wijsgemaakt. Maar normaal gesproken ben ik een fact-checker. Maar dit heb ik dan weer niet gecheckt dat zij ook een Golden Brown zou gaan over plassen.
0: Oh.
1: Nou, ik of dacht, over heroïne. Even van de twee was het. Ja, dat dacht ik ook. Dus, ja. Toen had zij het over plassen.
0: I don't know.
1: Maar dat kwam die zanger, ik weet niet meer hoe die heet. Die heeft dat ooit eens een keer...
0: Hugh Cornwall.
1: Dat.
0: Cornwall.
1: Maar dat was uit de tijd dat muzikanten ook nog graag wilden shockeren met een soort van eigen versie van de waarheid. Zoiets.
0: En weet je nog hoe de bassist heette?
1: Nee, geen idee.
0: Jean-Jacques Burnell.
1: Mooie naam wel. Ja. Hij kon niet nog wat. Ik heb geen bas gehoord.
0: Zeer karakteristieke manier van bassen. Hier hoor je hem niet echt, nee.
1: Nee.
0: Straks misschien nog.
1: Ik ga me verdiepen, Joop.
0: We gaan naar Leon Russell.
1: Ja, we gaan naar een klassica. Deze is ooit een keer gecoverd door George Benson. Een hele andere versie. Lady Blue.
0: Oké.

0: Nou, Leon Russell, je hebt het. Dat is wel een kort nummertje van hem.
1: Ja, dat is de jaren 70.
0: Maar vertel eens wat meer over Leon Russell.
1: Leon Russell was een Amerikaanse singer-songwriter. Die eigenlijk meer bekendheid heeft verworven als songwriter. En bijvoorbeeld George Benson heeft dit nummer wat we net speelden gecoverd.
0: Ja.
1: En die is daar veel bekender mee geworden. Want het nummer staat op die Live in L.A. waar je het over had met Off-Broadway erop.
0: Oh, ja.
1: En dat is een van die nummers die erop staat. En dat is een van de nummers die vooral bij de vrouwen destijds het goed deed.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan
1: Leon,
0: straks aan...
1: Was echt, ja, het is jammer dat we geen beeld hebben, maar ja, ik vind het een geweldig figuur. Ik vind het een prachtige hoes ook, trouwens.
0: Ja, zeker. Will-o'-the-Wisp.
1: Ja, dat is toch gewoon wel een beetje het failliet
0: beetje
1: van...
0: Beetje 70's,
1: die...
0: hè?
1: Ja, maar dat tegenwoordig, wat koop je nou? Je koopt een abonnement op Spotify of op een andere streamer.
0: Nee. Dit is jij ook, gewoon... Heb jij nog steeds, volgens mij?
1: Ik heb alles. Maar ik vind dit eigenlijk toch gewoon wel weer... Ik ben gewoon stiekem...
0: toch weer terug
1: toch weer
0: naar het plaatjes
1: gaan kopen.
0: Ja.
1: Where it all started.
0: Je bent niet de enige, geloof ik.
1: Daarom. Alleen
0: maar Leon
1: wel...
0: Russell... we moeten het aan Leo Blokhuis maar even vragen. Want die weet...
1: Ja, waar heb je die verstopt dan?
0: Die weet alles. Ja, die komt... die is even naar de wc. Leo! Leo! Wat had ik? Oh ja, ik had iets van Gilberto Gil.
1: Dit is een Spanjaard?
0: Het is ook een plaat die ik nieuw heb gekocht. Maar hij is wel uit de jaren 60. Het is een plaat die hij heeft gemaakt met Os Mutantes. Dat is ook een Braziliaans, beetje psychedelische band uit Brazilië.
1: Vrij...
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Even kijken hoor, welke moet ik nou doen?
1: Oh, ja, doe ik het wel dan?
0: Ja, daar komt
1: hij. Nou, inderdaad.
0: Ik ben benieuwd...

0: Ja, dat was Gilberto Gil.
1: Gilberto Gil.
0: Os Mutantes. En ja, een paar jaar geleden zouden ze in het paard optreden, Os Mutantes. Oh. Althans, wat er nog van over is.
1: Ja.
0: De restanten van Os Mutantes.
1: Dat heb je wel eens verteld.
0: Maar dat ging op het laatste moment niet door, want een van de bandleden was ziek geworden.
1: Oh ja.
0: Wel mijn geld teruggekregen en ze zouden nog een keer terugkomen, maar dat is er nog niet van gekomen.
1: Ze hebben die leeftijd, hè, dat je snel griep hebt en zo. Helemaal als je dan van een warm land naar Nederland
0: komt. Ja, en dan natuurlijk ook COVID-virussen en ebola en
1: Hanta.
0: Allemaal maar op.
1: Ja, het is allemaal een groot complot, toch?
0: Altijd gereis over de wereld, dat brengt allemaal ziektes met zich mee tegenwoordig.
1: Nou, blijft allemaal weg.
0: Gewoon thuis. Gewoon
1: allemaal thuis blijven. Nederland voor de Nederlanders, toch? Oh shit, ik krijg het uit mijn bek, zeg ik. Ja, wat gaan we nou draaien?
0: Ja, jij had iets. Jij hebt het weer. Deze is voor jou.
1: Nou, we blijven dan in een soort van Latijnse sfeer, hè? Santana, van het album Abaxas.
0: Ja, Santana, want wat is eigenlijk zijn. Wat zijn zijn roots eigenlijk?
1: Mexicaan, toch?
0: Mexicaans?
1: Ja.
0: Ja,
1: volgens mij wel. Ja. Maar hij woont gewoon al heel lang in Amerika,
0: ja.
1: LA. En dit is volgens mij. Ik weet niet precies, ooit wist ik het wel, maar deze periode is. Denk ik een van zijn succesvolste periodes.
0: Ook jaren 70, denk ik.
1: Ja, begin jaren 70.
0: Van het label te zien, CBS, oranje label.
1: Ja, van Abraxas. En ik ga geen Oye Como Va draaien of zo. Hope You're Feeling
0: Samba
1: Better
0: Patti.
1: Die staat er ook op, die doen we ook niet. Okay. Dus we draaien Hope You're Feeling Better Now. Ja.

0: Ja, dat was Hope You're Feeling Better van Santana.
1: Carlos.
0: Carlos Santana.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het blijft een zeer karakteristieke muzikant.
1: Sound.
0: Qua sound, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Onderschat kunnen we het niet noemen.
0: We zijn al halverwege, joh. Het is al half
1: ja,
0: elf.
1: Vijf minuutjes te prutsen.
0: Ja, in het begin was het een beetje wel, maar verder ging het. Het liep, het gaat lekker snel vandaag.
1: Hope you're feeling better now.
0: Ja, moeten we het nog ergens over hebben of gaan we alleen maar muziek draaien?
1: Ja, het is gewoon, weet je, gewoon
0: muziek.
1: Ik ben een beetje uitgeluld voor vandaag.
0: Ja, je hebt zeker weer de hele dag zitten lullen. Of
1: vanaf
0: niet?
1: Vanmorgen half tien.
0: Ja, zie je.

0: Oh ja, ze hadden geen Viagra in die tijd.
1: Ja, dat waren de twee mannen van het Simplistisch Verbond. Met het mooie nummer rumbonen en rozen, rumbonen en rode wijn. En
0: hij werd heel snel oud.
1: Ja, hij werd heel snel oud. Ja, ze gaat in 4 minuten werd hij 40 jaar ouder.
0: Waar de meisjes van vol lopen.
1: Waar de meisjes van vol zijn.
0: Vol zijn.
1: Hou het wel een beetje beschaafd op Radio Tonk.
0: Ja, misschien ligt dat aan mij.
1: Maar ik herkende wel wat lichtelijke Haagse tongval in het nummer. Wijn hoorde ik. Zijn.
0: Lichtelijk.
1: Dus jouw hart ging weer open, volgens mij.
0: Mijn hart ging weer open. Ja, want jij vroeg net iets aan mij en toen zei ik nee. Wil je het nog ergens over hebben? Ja, ik ben vandaag sinds een maand officieel weer Hagenaar.
1: Ja! Ongelooflijk. We hebben er weer één bij. Want het is heel goed, Barry. Want,
0: er is er ook eentje dood gegaan.
1: Ik las laatst dat de bevolkingsgroei van Den Haag op nul staat. Dus
0: Het komt omdat al die oude mensen doodgaan. Die huizen die worden gewoon ingenomen door mensen die al 20 jaar op een wachtlijst staan.
1: En jij bent gewoon...
0: Ja, ik ga het niet zeggen.
1: Uit ballingschap teruggekomen.
0: Ja,
1: eigenlijk,
0: het voelde wel zo, echt. Ja, ja. 13 jaar verballingschap in Zoetermeer.
1: Och, jezus, Zoetermeer.
0: Nou ja, ik zal niet veel negatiefs
1: over
0: Zoetermeer. Ja,
1: sinds ik daar weg ben, is het natuurlijk... Het
0: is helemaal niks meer.
1: Ik ben te harder daar.
0: Nee, dat kan ik dus niet beoordelen, want toen was ik er niet.
1: Nee, maar dat was ooit leuk, maar ik ben daar ook weggegaan. Ik ben er geboren en getogen. Moet ik zeggen.
0: Je hoeft je nergens voor te schamen. Ik heb
1: prachtige jeugd gehad, maar op een gegeven moment was het klaar.
0: Ik denk dat het ook fijn is om jeugd daar te hebben doorgebracht. Net zoals dat ik ook gewoon mijn jeugd in Leidschendam heb doorgebracht. Maar zo ga ik mijn hielen kon lichten terug naar mijn geboortegrond, heb ik dat ook gedaan. En nu weer terug.
1: Maar moest je ook weer inburgeren?
0: Weet ik niet. Ja,
1: taaltoets. En zo,
0: ik weet niet waar. Is Rita al weer, zit ze al aan de knoppen?
1: Nou, die vroeg daar laatst wel van. Ja, die Barry die moet nog wel even inburgeren.
0: Ja, dus, ja. Ik denk dat ik maar niet ga nadenken over wat zij daar mee bedoelt. Want het was iets wat ik niet wil doen. Gewoon normale gedachten. Maar ook, er zijn heel veel dingen die ik niet wil doen die daar niks mee te maken hebben.
1: Ze zit nu ook niet meer in Den Haag. Ze zit nu bij Gidi, hè?
0: Oh ja.
1: Dat is adviseur. Die maar goed, we dwalen af.
0: Nou, dat hoort toch bij dit programma.
1: Moet je het verder nog over je verhuizing hebben? Is dat allemaal goed gegaan?
0: Of, er komt een zwart boek.
1: Wil je het daar liever niet
0: er komt een zwart boek. Ik ga ook de naam van de verhuurder niet noemen. En ook niet... en mijn eigen rol daarin. Dat wordt natuurlijk eentje die rooskleuriger is dan het daadwerkelijk was.
1: Ja.
0: Dat snap jij ook wel. Maar goed, uiteindelijk heb ik een hoop geleerd over hoe een systeem in elkaar zit.
1: Waar heb je in Zoetermeer gewoond?
0: 13 jaar.
1: 13 jaar?
0: Van 2013 tot nu. Man. Iets minder dan 13. Ja. Maar lang genoeg om te beseffen dat dichter bij de zee... Weet je wat het is? Ik stond vorige week loop ik de deur uit.
1: Heb je de zee al gezien? Sinds
0: nee, dat was. Ik stapte de tram uit, sorry. Bij de Hoofdvilla, want ik woon op de Oude Haagweg. En ik stapte de tram uit. Het was 's avonds en het was rustig. En ik denk, ik ruik de zee.
1: Ja.
0: Dit is waarom ik hier naartoe wil. Dat ik gewoon 's morgens, en nu doe ik 's morgens mijn raam open en dan ruik ik de zee.
1: Ja. Ja.
0: Als de wind goed staat dan. Hè.
1: Ja, nee, Den Haag ruikt altijd goed. Het is goede lucht.
0: Ja,
1: over het algemeen.
0: Ja, maar je hebt ook putlucht hoor hier in Den Haag.
1: Ja, het kwam wel eens. Als de wind een bepaalde richting komt, dan.
0: En die hangt vooral rondom bepaalde mensen. Bij de Tweede Kamer.
1: Aan de rechterkant, hè, vooral.
0: Daar stinkt het heel erg bij de Tweede Kamer.
1: Aan de rechterkant, aan de Tweede Kamer.
0: Vooral daar.
1: Ministeries.
0: Ik zeg verder niks.
1: Ja. Nou, genoeg geluld weer.
0: Ja.
1: Wat heb je nu?
0: We gaan terug naar de oudheid, zeg maar. Jimi Hendrix.
1: Oh, Jimi Hendrix, ja, natuurlijk.
0: Wil je nog weten welke?
1: Ja. Ja, de luisteraars moeten dat weten.
0: Who knows?
1: Who knows?
0: Who knows?
1: Who knows?
0: Nee, zo heet het nummer.
1: Gaat over de neus.
0: Nee, noos.
1: Wiens neus?
0: Knoos. Oké, steenkolen Engels. We gaan nu over naar de muziek, want dit wordt helemaal niks.
2: The Fillmore is proud to welcome back some old friends with a brand new name. A band of gypsies.

0: Ik denk dat hij nu wel echt afgelopen is. Maar denk
1: ja, ja, applaus, applaus voor Jimmy.
2: Ja, voor Jimmy. Jimmy. Terecht.
1: Jimmy, nummer, toch? Zelfs nu in de hemel zit, wordt er voor je geklapt.
2: Ja, man.
1: Echt terecht.
2: Held.
1: Terecht. Oké, okay, nou, dat was Jimi Hendrix. Een jeugdliefde die nooit overgaat, denk ik.
2: Voor jou?
1: Voor jou? Nou, ja, ik ben niet vanuit mijn jeugd Jimi Hendrix fan. Pas later, vond ik.
2: Ja, ik denk vanaf 86, 87 of zo. Nee, eerder, 83 ja. Begon ik hem te ontdekken.
1: Ja, u hoort het. Hier staan twee boomers achter de microfoon.
2: Ja, het is wat het is.
1: Ook het volgende nummer is ja, eigenlijk uit de tijd van de boomers, de jaren 60. Dit is Sly and the Family Stone.

0: Ja.
1: Ja, dat was de Hammond die nog even na sidderen. Van Sky Sly.
0: Sky in the Family Sloan.
1: Sky in the Family
0: Sloan.
1: Ja.
0: We zijn alweer bijna aan het eind, Joop.
1: We zijn er bijna. Nou, dat is weer bijzonder snel gegaan.
0: Toch wel tijd voor één plaatje.
1: Ja. Ja, minstens. Minstens
0: één. Nou, we gaan gewoon snel verder met de volgende. Dat is een verzoekje van Joop. Van een plaat die ik meegenomen heb.
1: Ja, leuk.
0: Gino Vannelli, Son of a New York Gun.
2: Jack, my friend. Well, he's a busy man.

0: Ja, dat was Gino.
1: Gino Vanelli.
0: Gino Vanelli.
1: New York Son of a Gun.
0: Ja, blijft goed. Ja, nou, dat was het bijna nog.
1: Dankjewel Joop voor de uitnodiging.
0: Nog één nummertje. En nou, dankjewel Barry voor de aanwezigheid hier. En,
1: het was me weer een waar genoeg
0: hoor. De duo presentatie.
1: Volgende keer kom ik op tijd.
0: Ja, volgende maand ben ik er niet. Dan ben ik vakantie.
1: Oh, dus, dat kan echt niet. Dan wordt het juli.
0: Dan slaan we een maandje over.
1: Zitten we weer in de zomer?
0: Ja, lekker. Dan wordt het hier heet.
1: Ja, dan is het leuk.
0: Zweten.
1: Ja,
0: gaan we alleen maar Braziliaanse samba draaien.
1: Ja, die moet ik dan wel eens kopen. Bedankt voor het luisteren. En okay. Tot ziens. Oei.
0: Veel plezier met het volgende.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

never take that chance.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, goedenavond dames en heren. De dank is groot aan de collega's van de United Colors of Noise. Yeah! Wordt toch wel weer een leuk uurtje vinyl draaien het afgelopen uur. Ik ga tot 2 uur hier op Radio Tonka elektro draaien. Pik, denk ik.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

No, welcome.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons